0: optellen is begonnen. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026 voor Stichting Voor het Kind.
1: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer ook alvast voor het goede doel via radiocontinu.nl.
2: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
1: Tour de Pieterpad.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de Noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3:00.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Altijd gezellig.

0: optellen is begonnen. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026 voor Stichting Voor het Kind.
1: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer ook alvast voor het goede doel via radiocontinu.nl.
2: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
1: Tour de Pieterpad.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Altijd gezellig.

0: Radio Continu.
1: Het is verschillende soorten muziek, van Engelstalig tot Nederlandstalig, van oud tot nieuw.
2: Het is echt een hele leuke combinatie van alles wat. Kunnen we heerlijk meezingen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: optellen is begonnen. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026 voor Stichting Voor het Kind.
1: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer ook alvast voor het goede doel via radiocontinu.nl.
2: Dag in dag uit je eigen station, Radio Continu.
1: Tour de Pieterpad.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 5 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Altijd gezellig.
5: Kunt u even...

0: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
0: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
1: Weet je wat mij nou echt pakt?
0: Nou?
2: Radio Continu.
3: Vandaag heb ik de zomer in mijn bol. En dat pakt mij.
4: Wat anderen doen, doen anderen. Wij doen het net even anders. Radio

0: optellen is begonnen. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026 voor Stichting Voor het Kind.
1: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer ook alvast voor het goede doel via radiocontinu.nl.
2: Dag in dag uit je eigen station, Radio Continu.
1: Tour de Pieterpad.

0: luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: alle top sanitair en tegels voor jouw badkamer koop je bij VS Sanitair. Super scherp geprijsd. En bij ons kun je eindeloos mixen, matchen en ideeën opdoen. Je vindt het in onze winkel en outlet aan de Rijksweg in Smilde. Ontwerp in 3D? Wel nee. Wij denken eenvoudig met u mee. We bezorgen en installeren zelfs bij u thuis. vs-sanitair.nl. Dus doe maar VS Sanitair. Dan doe je al gek genoeg.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereldtuin Sierbestrating.
3: In Hogeveen.
4: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 6 uur.
5: Radio Continu. Nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen gedood en 23 gewonden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er in zeker 3 woonwijken inslagen in zijn stad. Ook in de voorstad Brovary vielen doden. De bovenste woonlagen van een flat zijn ingestort. Verder is een kinderziekenhuis in Kiev geraakt. In de omgeving daarvan stonden ook auto's in brand. In Kosovo zijn in 3 mogelijke massagraven zeker 23 lichamen gevonden. Aangenomen wordt dat het gaat om mensen die in de jaren 90 slachtoffer werden van etnische conflicten op de Balkan. De politie en forensische experts denken dat het gaat om 23 Albanezen. In 1999 werden ze in de stad Mitrovica ontvoerd en omgebracht. Albanese strijders streefden naar onafhankelijkheid. Servische strijdkrachten schoten tussen 1998 en 1999 zeker 13.000 mensen dood. 4.000 anderen raakten vermist. Naar 1.600 daarvan wordt nog altijd gezocht. In een woning in het centrum van Rotterdam is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het stoffelijk overschot lag er waarschijnlijk al een paar dagen. De politie nam een kijkje nadat een kennis aan de bel had getrokken die geen contact meer kreeg met de man. De politie is op zoek naar getuigen en naar mensen die eventueel camerabeelden hebben van de directe omgeving. Steeds meer mensen sluiten een starterslening af. Volgens het kadaster financierde ruim 8% van de mensen met hun eerste hypotheek de woning deels met die lening. In 2021 was dat nog ruim 3%. Met deze starterslening kunnen nieuwe huizenbezitters makkelijker een eerste huis kopen. De eerste 3 jaar zijn aflossingsvrij zonder rente. De starterslening is inmiddels beschikbaar in 250 van de 342 gemeenten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Je huis zegt wie je bent en Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek, Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
8: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
4: Dit is Radio Continu.
0: Al meer dan 25 jaar.
4: De nummer 1 in gezelligheid.
0: In heel Nederland.

0: bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
2: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
3: Oké, we gaan.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
4: Boeie.
5: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes. Hamster.
6: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. nostalgie-palast.de.
10: Autobedrijf Freddy Snijders.
11: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
12: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
13: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
14: We hebben veel.
15: Aftellen is begonnen. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026 voor Stichting Voor het Kind.
16: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer ook alvast voor het goede doel via radiocontinu.nl.

0: van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
4: Social deal, hotel deal, steek 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
8: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
9: In Hogeveen.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu, Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
11: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 7 uur.
12: Radio Continu. Nieuws.
13: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen gedood en 23 gewonden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er in zeker 3 woonwijken inslagen in zijn stad. Ook in de voorstad Brovary vielen doden. De bovenste woonlagen van een flat zijn ingestort. Verder is een kinderziekenhuis in Kiev geraakt. In de omgeving daarvan stonden ook auto's in brand. In Kosovo zijn in 3 mogelijke massagraven zeker 23 lichamen gevonden. Aangenomen wordt dat het gaat om mensen die in de jaren 90 slachtoffer werden van etnische conflicten op de Balkan. De politie en forensische experts denken dat het gaat om 23 Albanezen. In 1999 werden ze in de stad Mitrovica ontvoerd en omgebracht. Albanese strijders streefden naar onafhankelijkheid. Servische strijdkrachten schoten tussen 1998 en 1999 zeker 13.000 mensen dood. 4.000 anderen raakten vermist. Naar 1.600 daarvan wordt nog altijd gezocht. In een woning in het centrum van Rotterdam is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het stoffelijk overschot lag er waarschijnlijk al een paar dagen. De politie nam een kijkje nadat een kennis aan de bel had getrokken die geen contact meer kreeg met de man. De politie is op zoek naar getuigen en naar mensen die eventueel camerabeelden hebben van de directe omgeving. Steeds meer mensen sluiten een starterslening af. Volgens het kadaster financierde ruim 8% van de mensen met hun eerste hypotheek de woning deels met die lening. In 2021 was dat nog ruim 3%. Met deze starterslening kunnen nieuwe huizenbezitters makkelijker een eerste huis kopen. De eerste 3 jaar zijn aflossingsvrij zonder rente. De starterslening is inmiddels beschikbaar in 250 van de 342 gemeenten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
14: Koop je stroopwafels lekker op de markt bij Stroopie Wafel. Van heerlijke verse stroopwafels tot makkelijk mee te nemen kruimels. Heerlijk vers voor jou gemaakt en zelfs ook glutenvrij. Vergeet Stroopie Wafel niet te volgen op TikTok of bezoek hem live op de markt. Dinsdag tot en met zaterdag in Groningen en op vrijdag ook in Haren en op zaterdag ook in Winschoten.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Dit is Radio Continu.
15: Al meer dan 25 jaar.
11: De nummer 1 in gezelligheid.
15: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
8: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
11: Altijd gezellig.

0: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Mannenmag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Mannenmag staat garant voor volledige ontzorging. Mannenmag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Mannenmag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Mannenmag met ch.nl.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
11: Creatief bezig zijn, dat begint met de juiste materialen. En die vind je bij Stuifzand Allerhande Hobby en Creatief. Een winkel vol inspiratie. Van schilderen en breien tot kaarten maken en fournituren. Bezoek ons in Zuidwolde. Hoofdstraat 57. Rolstoelvriendelijk en met gratis parkeren voor de deur. Of shop online via hobbykoopjes.nl.
12: U gaat kamperen en u bent graag buiten. Ga dan eerst binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Voor perfecte voortenten en luifels, de beste collectie kampeertenten en kampeerartikelen. Zoals kleding, rugzakken, schoenen, luchtbedden, slaapzakken, tafels, stoelen, kastjes, kooktoestellen, gasflessen, koffiezetapparaten, waterkokers, tenten. Ja, kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
13: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
14: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
15: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
16: We hebben veel.
17: Aftellen is begonnen. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026 voor Stichting Voor het Kind.
18: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer ook alvast voor het goede doel via radiocontinu.nl.
19: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
16: continu.
19: Tour de Pieterpaad.
20: Als je mijn gedachten...

Als treurende man eindig je, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

0: verzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
2: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaald.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Uitgeslapen wakker worden? Daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschgelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
2: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschgelo.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
5: Samen onbeperkt genieten bij het Familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
7: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 8 uur.
8: Radio Continu. Nieuws.
9: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt, of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. In Kenia zijn 7 toeristen om het leven gekomen bij een crash met een helikopter. Het toestel stortte neer aan de voet van een berg ten noorden van de hoofdstad Nairobi. De berg Mount Ololokwe is een populaire toeristenbestemming. De slachtoffers zijn 5 Amerikanen en de baas van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Vanwege brand zitten 3 lichamen nog vast in het gecrashte toestel. De oorzaak van de helikoptercrash in Kenia is nog niet duidelijk. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorkum. In Hoge Zand is vannacht het karakteristieke poortgebouw van een begraafplaats in de as gelegd. Het monumentale pand met rieten dak moet als verloren worden beschouwd. 2 ambulancemedewerkers die op de A7 reden kwamen op de enorme rookontwikkeling af. In het pand bleek een dakloze man en zijn hond te liggen. Door op de ramen en deuren te bonzen kon de man worden gewekt. Hij en zijn hond konden daardoor op tijd het brandende poortgebouw verlaten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is, liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
10: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
11: slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
13: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
14: Dit is Radio Continu.
15: Al meer dan 25 jaar.
14: De nummer 1 in gezelligheid.
15: In heel Nederland.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op een roertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport.

was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om en ze

gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mamie, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
3: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
8: Alle top sanitair en tegels voor jouw badkamer koop je bij VS Sanitair. Superscherp geprijsd. En bij ons kun je eindeloos mixen, matchen en ideeën opdoen. Je vindt in onze winkel en outlet aan de Rijksweg in Smilde. Ontwerp in 3D? Wel nee. Wij denken eenvoudig met u mee. We bezorgen en installeren zelfs bij u thuis. vs-sanitair.nl. Dus doe maar VS Sanitair, dan doe je al gek genoeg.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, ze komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Ah, nee hè.
12: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
11: Ja, weer eens.
12: Nou, pof jij even?
11: Oh ja?
12: Ik heb net koffie gezet.
11: Lekker.
12: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
13: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
15: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
16: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
17: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com... En krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
18: We hebben veel beleefd. Delen momenten uit die mooie tijd.
19: Het aftellen is begonnen. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026 voor Stichting Voor het Kind.
20: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer ook alvast voor het goede doel via radiocontinu.nl.
21: Dag in dag uit je eigen station, Radio Continu.
20: Tour de Pieterpad.

Radio Continent.

0: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Flexibele banken, kasten, tafels en fauteuils. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Frieschelo is alles mogelijk. Neem jouw maten mee en check het zelf.
2: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
0: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
4: Profiteer nu met Club Karwei van

0: alle bijtse. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 9 uur.
9: Radio Continu. Nieuws.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Maale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Volgens het internationaal gerechtshof zijn alle Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever illegaal. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. Eén vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt, of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorkum. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is, liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
9: Continu verkeersupdate.
11: Dankjewel. Goedemorgen. Te beginnen met het goede nieuws dat er geen vertragingen zijn. Het zonnetje aanwezig is en de mist al aardig is opgetrokken. Snelheidscontroles staan er nog wel. Opgepast. A2 richting Eindhoven bij Nederweert 190.3. A7 richting Groningen. De verbindingsweg met Drachten N31 168.1. Dan kijkt hier iemand al schrikkend. Oh jee, dat wordt wat. Ja. A32 richting Heerenveen ook grauw. 61.7 wordt je daar gecontroleerd.
9: Flitser aan of afmelden. Geef het door in de Radio Continu app.
12: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
13: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
14: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossi XXL in Tweede Ex Lowermond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op FossiXXL.nl of ren snel naar Fossi XXL. Was je wel?
15: Radio Continu.
16: De ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
17: Goedemorgen. Dit is Radio Continu. Tot 12 uur vanmiddag is dit De Ochtend met Kevin.

zien op televisie ook. Waarin hij aanwezig was in Emmen tijdens onze Radio Continu on Tour. En dat zie je ook terug. De dansjes samen met onder andere Stef Ekkel. Samantha Steenwijk heeft hier nog even een dansje mee gedaan. En Rutger van Barneveld. Tinto, Tinto de Verano. UB40 daarvoor nog. En Maybe Tomorrow. Nou, als we het bij vandaag houden. 10 minuutjes over 9. Ingecheckt vanuit het land. En we kijken rijden met de vrachtwagen richting Zwolle. Groetjes Erik. Marian, zet er koffie. We kijken Jan uit Sleen. Goedemorgen, we zijn al druk bezig met het voeren op de boerderij. Simone uit Zijn Huis TV. Goedemorgen, de allereerste cliënt gehad in de thuiszorg. Even kijken, dan is het Linda. Begint de thuiswerkdag. 9 uur, stipt, oké. Okay. Luisterend mee vanuit de weekplaats. Groetjes Edwin uit Emmen. Even kijken, Klaas uit Uithuizen is bezig op het land. Rijdend richting Groningen, richting een montageklus. Groetjes Richard uit Drachten dan ook. Even kijken, komt vanuit Rotterdam het appje al binnen. Goedemorgen, laten we gelijk al even stemmen achter voor het ABC'tje. Ja, doe dan toch maar cheerio. Oké, komen we zo meteen eventjes op terug ten aanzien van het ABC'tje. Houden we je zo meteen even van op de hoogte. Ook het even de tussenstand natuurlijk. Geert uit Lemmer maakte de boot klaar voor het dagje op het water. Ja, het is wat dat betreft iets wat zonniger ten aanzien van gisteren. Gisteren was het echt wel een grijze dag met veelal regen. Maar ik bedoel, we hebben wekenlang alleen maar zon gehad en geen enkele regendruppel. Dus ja, klagen is ook weer tot zover. Hey. Oké, goedemorgen. Ja, over koffie gesproken. Wat vind jij het lekkerst qua koffie drinken? Is het vanuit de ouderwetse koffiekan? We hebben hem hier op kantoor nog staan. Echt de hele ouderwetse met zo'n filterkoffie idee. Is het met zo'n cupje erin? Is het, ik ben er verre van fan van. Maar de Senseo? Ik krijg het daadwerkelijk echt wel... dat er alles omhoog komt. Maar is voor mij geen Senseo. Maar hoe zit het bij jou? Hoe gaat koffie drinken bij jou? Wat vind jij het allerlekkerst qua koffie? Ik ben wel even benieuwd. Het is toch een beetje de koffietijd. Hè? Het is ochtend, dus een beetje koffie, bakkie erbij. Laat maar even van je horen. In de Radio Continu app ingecheckt vanuit een zonnig Emmeloord ook. Vanuit Deluwsvaart wordt ook alweer ingecheckt. Goedemorgen vanuit het Friese Jubbega ook. In de tussentijd komen nog meer stemmen binnen voor het ABC'tje. Onder andere van Mees ook. Gaan we er zo meteen even bij pakken. Allereerst vandaag. Dus niet Maybe Tomorrow, zoals UB40. Maar Van Hoevelaak bezingt het over vandaag.

0: geweest. Fons, Feurink en Fezi daarvoor. Edwin van Oevelaak. En vandaag is zo'n dag. Oké, drink graag mijn koffie. Kleuter uit Amersfoort, die stuurt een foto van... even kijken, volle melk en een soort latte karamel van Buisman op een of andere manier. Even kijken, heerlijke romige koffie, zo staat er ook op, met karamelsmaak. Oké, even kijken. Ja, dit is toch wel de meest voorkomende die in de app terugkomt.
1: Hier gewoon lekkere bandjes.
0: Ja, oh. Het lijkt alsof de buurman hier aan het boren is, man. Oké, die bonen worden wel echt... die gaan wel echt goed in de blender. Je hoort het al in de tussentijd. Ja, de bonen is wel het meeste wat hier voorbij komt in de app. Ja, en dan heb je ook nog verschillende soorten koffiebonen die je weer kan gebruiken natuurlijk. Over de hele wereld heb je allerlei soorten bomen, hè. Koffiebonen. Zo. Even kijken. Vanuit Colombia heb je natuurlijk. Vanuit Peru. Je hebt ook de Indonesische boon. Nou ja, ik had er zoveel variaties wat dat betreft. Qua koffiebonen natuurlijk. Het is bij ons thuis ook aan de orde. Het is al de koffieboon die die heer en meester is wat dat betreft. Hoor. Ja, Vincent. Gisteren ook weer de oefenronde ingezet. Ja, toch een beetje proberen de conditie te kunnen gaan krijgen voor Tour de Pieterpad 2026. En dat is wel opgevallen. Toch onderweg. Op een of andere manier wordt het toch weer gezien. Het wordt druk getoeterd onderweg. Gisteren merkten we dat ook alweer. Dankjewel Jacob voor het toejuichen met de auto ook. Het is Tour de Pieterpad wat het punt staat te beginnen. Het is natuurlijk 31 augustus. Dat is nog minder dan anderhalve week. Dan zitten wij op de fiets en fietsen we van Maastricht richting Pieterburen. En dat doen we natuurlijk voor Stichting voor het Kind. Heel erg benieuwd hoe die week zal gaan vorderen. We hebben natuurlijk maandag al eventjes gehad ten aanzien van hoe de week gaat. En die zal ook met name voor ons als fietsers bestaan uit opdrachten. En we krijgen dus op de tour onderweg richting Pieterburen krijgen we dus dagelijks soorten opdrachten die we moeten gaan uitvoeren. En daar wordt een beetje mysterieus over gedaan door de collega's. Ik weet dus echt helemaal niks. En ik probeer hier en daar al een beetje omkopen. Ik probeer al een beetje te slijmen extra. Kijk het of wij iets van die opdrachten los kunnen kweken. Zodat wij weten waar het een beetje over gaat. Hè. Hendrik en ik gaan op de fiets. Doen we onder begeleiding van Robin natuurlijk. En Ronald, zij zijn mee. En ook Lucas, die is mee. We hebben het hele team erbij. Zij weten dan wel van die opdrachten af. Hendrik en ik niet. Dus dat is toch weer spannend. We hebben de volste vertrouwen in dat ze dat met respect gaan doen. En dat zij ons niet de allergekste opdrachten mee zullen geven. Maar gisteren kwam al wel te sprake. Dat is wat ik opving ergens. Ik had mijn oor tegen de deur aan. Ik denk, dat wil ik toch horen. Kijken of ik iets mee kan pakken van opdrachten. Maar er werd wel gesproken over extra t-shirts. Dat de extra t-shirts bedrukt zouden moeten worden. Oké, waar ons dat heen gaat brengen? Ja, geen idee. Ik weet dat we onderweg natuurlijk ook water tegenkomen. Ik weet dat het ook best wel warm kan zijn. Zeker de allereerste twee edities. Dat we met 35, 36 graden op de fiets zaten. Startend vanuit Maastricht. Dat het echt wel heel erg warm kan zijn. Maar of dat dan ook te maken heeft met een van die opdrachten. Ik ben heel benieuwd. Wij krijgen dagelijks opdrachten. En of het nou 5 in het uur zijn. Of het 5 over de dag zijn. Ik heb eigenlijk geen enkel idee. We laten ons gewoon rustig verrassen. Zoals gezegd, we hebben er volste vertrouwen in. Maar ja, leuk is om wel iets mee te krijgen van deze opdrachten. Maar goed, ik denk dat Hendrik en ik wat dat betreft het op de fiets maar gewoon over ons heen moeten laten komen. En gewoon kijken van wat gaat er gebeuren? Wat gaat er op ons afkomen? Tour de Pieterpad. We zetten ons uiteraard in voor Stichting voor het Kind. Dat is de reden dat we op de fiets stappen. En dat is om zoveel mogelijk geld over te kunnen maken richting Stichting voor het Kind, voor die kinderen, om ze gewoon een onvergetelijke dag te kunnen gaan laten bezorgen. En daarin kun jij ons helpen door je donatie te doen. Radiocontinu.nl, daar kun je doneren. En dit geld gaat uiteraard richting Stichting voor het Kind, voor diezelfde kinderen die het echt wel verdienen. En ik heb het gisteren ook al gezegd, wij hebben niet zicht op die kinderen, hè, vanaf hier, vanuit de radiostudio. Maar Stichting voor het Kind zit er echt middenin. Die heeft allerlei soorten kanalen, waaronder de voedselbank en andere instanties die hun weer helpen om die kinderen, dat het echt op de juiste plek terechtkomt. Stichting voor het Kind zet zich daarvoor in. En wij namens Tour de Pieterpad, met jou als luisteraar en wellicht als donateur ook.

0: Oh, er wordt al gevraagd. Kan ik ook een aantal opdrachten verzinnen en jullie al insturen? Nee. Gaan we niet doen. Nee. We laten ons gewoon verrassen. 31 augustus, Tour de Pieterpaal 2026.
1: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
1: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
3: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor 85 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
0: Nieuwe muziek, zometeen van Mart Hoogkamer. Kroegen in de hemel. Ja,
15: is... Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
16: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
0: Ja, het is wat dat betreft echt wel deze week die toch wel wat dat betreft aan wisselvalligheid voldoet. Hè. Het is echt wel de boventoon in ons land. We beginnen de dag nog droog. In de loop van de ochtend steeds meer buien over het land. Komende dagen blijft dat ook het geval. Daarnaast gaat het ook niet warmer worden dan een graad of 20. Pas in het weekend gaat de buienactiviteit wat afnemen, gaat het dan ook wat zonniger worden en de temperatuur ietsjes omhoog.
15: Continu verkeersupdate.
0: Geen vertragingen. Snelheidscontroles dan. A6 richting Lelystad, Almere Oostvaarders 69.5. A8 richting Amsterdam, Kroopend-Zaandam 4.1. En de A16 richting Rotterdam, Kroopend-Prinsveel 59.5.
15: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
17: We hebben veel.
18: Het optellen is begonnen. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026 voor Stichting Voor het Kind.
19: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer ook alvast voor het goede doel via radiocontinu.nl.
20: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
19: Tour de Pieterpad.

0: voor mooie en nieuwe dingen. Nou oké, ook dat is wel een onderdeel van de nieuwe Tour de Vitapad. Het is de 5e editie die we in gaan zetten. Maar het is wel nieuw met opdrachten ertussenin. En dat maakt het toch wel enigszins spannend tot zover. Oké, heel erg benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. We hebben het volste vertrouwen. Dat appie komt hier wel binnen door Miranda. Die zegt, nou ik vind het knap dat je zo vertrouwen hebt in je collega's. Ja, dat moet je toch hebben. Je doet het met het hele team, Miranda. Dus ja, enigszins vertrouwen moet er dan wel zijn. Dus ik vertrouw er gewoon op dat het goed komt. Dat er geen gekke stunts... Misschien dat ik er later op terugkom. Maar ik vertrouw erop dat er geen gekke stunts zullen gaan plaatsvinden. Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel. Nieuwe muziek. En de tekst daarvan is echt wel heel erg mooi. Mooi gevonden en mooi bevonden ook. En bezongen. Mart Hoogkamer. Oké, Life is a Highway. Gaan we zo meteen voor je draaien. De talentschijf komt er ook nog aan. En ja, over nostalgie gesproken. Hè? Hallo Dag zou echt wel in dat plaatje kunnen passen. Maar van de week hadden we het met de mannen over een bepaald nummer die zij eerder hebben bezongen tijdens De Nijs. En ja, oké, meer ga ik ook echt niet verklappen. Hij is dit jaar door een ander bezongen tijdens een ode aan. Dus dan hebben we het over het concert van De Nijs dat in Ahoy gegeven is onlangs. Maar daar komen we zo meteen al eventjes op terug. Oké, even kijken. Ik hoop dat je ons na 2 weken nog durft aan te kijken, zegt Robin. Die luistert mee. Die is ook onderdeel van een van de opdrachten. Wacht even. Ik ga Robin gelijk even bellen. Ja, Robin, goedemorgen!
1: Goedemiddag!
0: Goedemorgen! Ik denk, nou ga ik je ook bellen. Jij stuurt gelijk een appje en ik hoop dat je ons na 2 weken, of over 2 weken nog steeds durft aan te kijken. Jij bent natuurlijk onderdeel van ons team met Pieter Pad. Ja. Maar jij bent ook onderdeel van het opdrachten bedenken, begreep ik enigszins.
1: Goed, ik ben, maar ik kan niks zeggen. Echt waar niet.
0: Echt niet? Helemaal niks? Helemaal nul?
1: Een tipje?
0: Ja.
1: Ik zal je dansskills maar een beetje oefenen.
0: Dansskills oefenen?
1: Ja. Voor de rest zeg ik helemaal niks.
0: Nee, ik denk
1: dat is misschien wel...
0: Ik denk dat ik de 30ste augustus... ik heb een glazen bol voor me. Ik pak hem even vast. Ik denk dat ik de 30ste augustus ziek ben of zo. En dat een week lang duurt. Dansen.
1: Ja, en dat mag ik niet zeker.
0: Nee. Ik denk dat je zelf nog gaat fietsen, Robin. Hey, als je het hebt over dansen en een DJ, dat wordt geen succes hoor. Hey, ik waarschuw je.
1: Als okay. Mijn opdracht uitvoeren. Ja, dat kan ook.
0: Ja. Hey, maar heb je andere tipjes nog over de opdrachten die we in die week mag, zullen gaan krijgen dan? Of hoe zit het?
1: Ik heb alles met Ronald heb ik gesproken, dus echt top secret is dus een klein beetje.
0: Top secret, oké. Nou, ik heb al gisteren geprobeerd met mijn oren tegen de deur aan te beluisteren. En wat jullie allemaal bekokst over met het hele team, Robin. Maar oké. Hey, dankjewel. En we zien elkaar weer heel snel. Want we moeten natuurlijk wel even de routes nog even met elkaar doornemen. Hey.
1: En nog een dikke week, hè?
0: Ja! Dikke week. Moet goed komen.

0: De continu talentschijf.
1: Dan zie je op de bar geen kosten meer voor je staan.
2: Hier Ryan Niekerk en deze week ben ik met mijn nieuwe single De Vrolijke Kosten, talentschijf bij Radio Continu.
0: De continu talentschijf.

0: continu talent schrijft.
1: Ryan Niekerk en de vrolijke koster. Life is a highway daarvoor nog. En we hebben de kluis met pareltjes aan singles, vinyl. Ja, dus zowel LP als de gewone singeltjes. Uiteraard stapels aan cd's. Waarin Duo Cars natuurlijk zojuist al eventjes daarvoor gebracht werd uit die grote kluis. Maar zo af en toe, dan zoeken we nog even een ander pareltje. Dan komen we alles even tegemoet. En in dit geval zijn we gestuurd op een nummer dat eigenlijk oorspronkelijk helemaal geen Nederlands lied is. Het is een melodie afkomstig van de Oostenrijkse zanger Udo Jürgens. Het tekst werd uiteindelijk geschreven door Joost Nuissel. Ja, die kent natuurlijk ook weer. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Onder andere is wel een hele bekende van hem. En het mooie aan dit nummer wat we zo meteen gaan draaien is eigenlijk het thema. Als kind wil je eigenlijk zo snel mogelijk volwassen worden? Wil je zo snel mogelijk de auto in? Wil je een baan, net als papa en mama, zeg maar? En wil je eigenlijk zo snel mogelijk opgroeien? Maar als volwassen verlang je soms juist weer even terug naar die onbezorgde tijd van toen. En in dit geval is het dan ook de singlehoes waarin je ook echt de foto van Rob de Nijs ziet van vroeger. Daar heb je al een idee waar we zo meteen naar uitgaan natuurlijk, denk ik. Hè? Maar ook het hedendaagse staat op diezelfde singlehoes. Het is natuurlijk een foto van vroeger. Als kind wil je groot worden. En eenmaal groot wil je soms weer heel even dat kind zijn. Een plaat uit 1980 van Rob de Nijs. En een foto van vroeger.

0: Albert is er blij mee. Monica. Ja, niet alleen met deze muziek.
1: Als... Titelsong
0: ja.
1: van de dag.
0: Ik denk ook met zijn Monica. Dave Dekker. Daarvoor Rob de Nijs. En een foto van vroeger. Prachtig, hè? Zometeen, titelsong van de dag. Gaat het over een bike. Over een fiets dus. Die 120 kilometer per uur kan. Wordt uiteindelijk in beslag genomen.
2: De ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen. Badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl en meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.

0: toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij De Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij De Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished

0: elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van Voodoo.
4: Aldi.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van Voodoo.
4: Aldi.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 10 uur.
10: Radio Continu. Nieuws.
11: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. 3 dagen na de krachtige aardbeving in Indonesië is een 84-jarige verlamde vrouw levend onder de verwoeste resten van haar huis vandaan gehaald. Ze is niet gewond en verkeert in goede gezondheid. Door haar verlamming kan ze niet spreken. Ze was alleen een beetje verzwakt omdat ze sinds de aardbeving op zaterdagochtend niet meer had gegeten of gedronken. De beving voor de kust van het eiland Flores had een kracht van 7,7 en eiste zeker 73 levens. Bij het instorten van een mijn in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek blijken veel meer slachtoffers te zijn gevallen, ruim 100. Het ongeluk gebeurde eergisteren, veel lichamen zijn nu pas onder het puin teruggevonden. Door een aardverschuiving dicht bij de grens met Kameroen kwam een lawine van zand naar beneden. Veel mijnwerkers in tunnels raakten bedolven, er worden nog steeds mensen vermist. Verwacht wordt dat daardoor het dodental nog verder zal oplopen. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Maale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. 1 vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
10: Continu verkeersupdate.
12: Snelheidscontroles. A7 richting Groningen. De verbindingsweg. N31 richting Drachten. 168.1. A8 richting Amsterdam. Knopend-Zaandam 4.3. En de A12 richting Arnhem. Bij Maasbergen 83.2 wordt je gecontroleerd.
10: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
12: Ja, je wordt ook gecontroleerd op een bike dat 120 km per uur kan. Man!
13: Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve, daar tap je het leven vers.
14: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
15: Wist je dat je bij de Venehoeve in Tweede Exloermond ook terecht kunt voor leuke workshops? Van ijs en kaas maken tot zelf je eigen karnemelk en boter maken. En houten klompen schilderen. En wil je afsluiten met een lekkere boerenlunch of heerlijke barbecue? Geen probleem. Kortom, leuke activiteiten voor het hele gezin. Of als bedrijfsuitje met je collega's. Kijk voor meer info op devenehoeve.nl.
16: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
17: Nee. Pardon? Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan, de camera draait met je mee, de meldkamer wordt gebeld en de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
18: Oh, wegwezen!
17: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
19: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: De ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
2: Goedemorgen. Dit is Radio Continu. Tot 12 uur vanmiddag is dit de ochtend met Kevin.
3: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
2: Altijd gezellig.

0: Neil, het diamantje, Sweet Caroline. Daarvoor Bente en 3, 2, 1. Patricia Pai ga je zo horen. Je bent niet hip en ook helemaal Hollands komt eraan zo.
1: De titelsong van de dag.
0: Ja, agenten die zijn in Enschede onlangs een groep jongeren met fatbikes en skinnybikes tegengekomen. Eén daarvan, die proberen bij het naderen van de politie via het gras al heel snel te ontkomen. Hij kon uiteindelijk toch staande worden gehouden, zo meldt de politie ook. Een skinnybike, dat ja, is een, ja, voor de niet-kenner een soort van fatbike, maar dan zeer dunnere banden. Daarmee kan het fatbikeverbod in Enschede worden omzeild. Dus er zijn in de tussentijd in Enschede heel veel skinnybikes. In april was er namelijk dat daar ten aanzien van fatbikes het verbod natuurlijk gelden. Bij controle ontdekten de agenten dat de skinnybike dan dankzij een extra gashendel een snelheid van 120 km per uur kon halen. Ook ontbrak de ketting. En daardoor kunnen de volgende agenten niet gecontroleerd worden op een normale fiets. Politie heeft daardoor ook besloten de skinnybike in beslag te nemen. Het voertuig zal worden vernietigd. En daar blijft het niet bij voor de eigenaar. De eigenaar krijgt ook een forse bekeuring, zo meldt de politie. Maar dan, sowieso, ik heb helemaal niks met die fatbikes. Ik vind het een ramp ten aanzien van wat ermee gebeurt. En zeker dat zie je jonge kinderen daarop fietsen. Ik zie het bij ons in het dorp zelfs voorbij komen. Ik denk, bij ons in het dorp? Hè? Een fatbike? En ik zie een 7 of 8-jarige erop fietsen. Ik denk, ik ga mijn zoon ga ik het echt niet op laten fietsen. Echt niet. Het gaat niet gebeuren. Ongelooflijk wat de snelheid daarmee gehaald kan worden. Maar goed, die fatbikes aan zich. Maar dan moet je dat even zien te parkeren. Dan heb je die skinnybike. Die is dus qua banden iets dunner. Maar die dan 120 km per uur kan halen. Dan heb je geen helm op. Je rijdt 120 km per uur. Dat is ongelooflijk. Je zit op een snelweg. Je ziet in één keer een skinnybike jou in één keer aan de andere kant inhalen, bij wijze van. Op een weg net naast de snelweg. Eigenlijk geen woorden voor. Heel goed dat dit in beslag genomen is en ook meteen wordt vernietigd.
2: Titelsong van de dag.
0: Daarmee goed geëindigd ook dit verhaal. Ook ten aanzien van de eigenaar. Want ja, ook daarin kan natuurlijk het een en ander wel weer gebeuren. Kan ten alle tijden iets op een fiets gebeuren. Maar 120 km per uur op zo'n skinnybike. Oké. Titels over de dag. Laat me maar achter in de Radio Continu app. Helemaal Holland hoor je zo. Eerst mevrouw Pai.
3: Je bent niet hip, je bent niet vlot. Je oude fiets die is altijd kapot.
0: Skinnybike fiets, hè?
3: Je bent niet
0: kapot.

0: Miss Twain and You're Still the One.
1: I'm so glad we made it. Look how far we've come, my baby.
0: We gaan toch eens even kijken om binnenkort die van Teddy Swims er even weer bij te pakken. Die heeft hem als cover nog uitgebracht onlangs. Titanic, nieuwe muziek, helemaal Hollands. En Patricia Pai, je bent niet hip, je bent niet knap. Nee, je oude fiets is altijd kapot. Oké, nou ja, in dit geval de skinny bike ook. Die is inmiddels al verpulverd hoor, in de tussentijd. Oké, een skinny bike die 120 km per uur kan, is in beslag genomen dus uiteindelijk. Ja, en dit is toch wel een beetje, Barry.
2: Hey, goedemorgen. Morgen. Nou, mag ik voorop zeggen, alles wat een fatbike rijdt of wat dan ook. Ik vind de minimumleeftijd moet naar 16 jaar en een bromfietscertificaat. Want die dingen gaan harder als een snorfietsje.
0: Absoluut, body for president.
2: Waar je rijles voor moet hebben.
0: Ja.
2: Maar ja, dat is mijn mening erover.
0: Mm-hmm.
2: Ik ben ook jong geweest, maar ja, dat maakt niet uit. Bomgepak van René Vroger en Don.
0: Ja, die is inderdaad ook leuk. Knal het op een fatbike, gebroeders Koos, die ook al voorbij komen. Kevin, moet je hebben joh, even van Maastricht richting Pieterburen. Dan met die 120 km per uur is de rit die is zo voorbij. Als dat een van de opdrachten gaat worden, nou ja, dan zijn we er natuurlijk zo. Maar, nee, we moeten wel even hoppakee, even flink tegenaan.
3: De titelsong van de dag.
0: Oké, we hebben de roulette op de achtergrond al even een slingertje gegeven. Even kijken, titelsong. Als je wint, heb je vrienden, werd al geopperd. Ja, en deze kwam ontzettend vaak binnen. Ook drukwerk. Ik heb weer dom gedaan. Maar uiteindelijk uit de roulette is deze van Donnie en René Vroger naar voren gekomen.
4: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen.
0: Doe maar.
4: En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, Vroger, luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar. En steek hem waar ik het niet zeggen mag.
5: René Gap, zing het voor ze.

0: en het toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT. In gore nieuwheden. Wie holt van holt?
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waar heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal. Deals die je niet mag missen.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
7: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
8: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
7: Wat dan?
8: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Oh, mag ik mee?
8: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
9: Woonvoordeel Slagharen. De gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slagharen. De woonspecialist.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Oké, jij als luisteraar. Ik ben al heel erg benieuwd. Tezamen met de muziekredactie hadden we het er net heel eventjes over. Hoeveel fans van Radio Continu zijn er ook nog van de Kelly Family van vroeger?
3: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
4: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
2: Dus anno 2026, hoe leeft de Kelly Family nog in Nederland qua populariteit? Oké, laat maar even van je horen. In de loop van de ochtend steeds meer buien over het land. Ja, de dag die begon zo prachtig mooi met zon. Komende dagen is het ook nog steeds het geval. Daarbij wordt het niet warmer dan een graad of 20. Pas aankomend weekend gaan de buien wat afnemen. Gaat het zonnetje er ook wat meer bij komen.
3: Continu verkeersupdate.
2: Een vertraging A12 richting de Duitse grens. Tussen Arnhem en Oberhausen. 7 naar de Duitse grens. Precies te zijn. 4 kilometer. 20 minuten. Dan snelheidscontroles. A1 richting Amersfoort bij Muiden. 12,7. A2 richting Eindhoven. Nederweert. 190,3. En de A12 richting Arnhem. Bij Maasbergen. 83,2.
3: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
2: Ja, nog maar een paar nachtjes. Ja.
5: We hebben veel beleefd. Delen momenten uit die mooie tijd.
6: Het aftellen is begonnen. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026 voor Stichting Voor het Kind.
3: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer ook alvast voor het goede doel via radiocontinu.nl.
7: Dag in dag uit je eigen station, Radio Continu.
3: Tour de Pieterpad.
2: Te beginnen in Limburg, hè? Maastricht. Ja.

0: Of de fans zijn, toch? Wat was de vraag, Sander, die ik net ook alweer had?
1: Of er nog Kelly Family fans zijn. Weer Scientief Kennis. Jawel. Alle mooi.
2: Kelly Family. Top. Ik zou zeggen draaien.
0: Nou, dat hebben we net al gedaan, hoor. Nee. Dat is voor nou, voor de komende uren wel even genoeg weer.
3: ABC'tje.
0: Gaan we zo meteen met je doornemen.

0: Ik ben verloren. Daarvoor Gerrit Snijder en het Cubaanse Café. En de grap is, ja, je kunt natuurlijk meekijken via Continu TV. En daar zie je je DJ van links naar rechts een beetje, maar dan in spiegelbeeld. En daar moet ik toch even uitleggen. Op een of andere manier is dat zo ontstaan. En dat heeft te maken met de verschillende optredens. Op het moment dat wij bijvoorbeeld on tour zijn met Radio Continu. Hè, dus de drive-in shows bijvoorbeeld in het land. Hè, waar we menig festival en tentfeest aandoen. Maar ook onze on tours tijdens de zomers. Dan sta je op het podium, maar dan sta je voor het publiek. En op het moment dat je zegt rechts, dan moet je eigenlijk als DJ op het podium, want je staat in spiegelbeeld, moet je eigenlijk links omhoog doen. En vice versa. Dus daarom is de verwarring een beetje al daar. Dus het Cubaanse Café met links en rechts. Ja, daarom ging het dus heen en weer in spiegelbeeld. Nou ja, goed. Hebben we tot zover ons weer weten te verdedigen dat dansen dat nog steeds niet wil. Ik hoop dat Robin toch niet iets tezamen met het hele team op het qua dansen. Ik ben er eigenlijk wel bang voor, nu ik dit nog een keer geopperd heb, dat zeker wel het geval zal zijn. Tour de Pieterpad, 31 augustus tot en met 4 september gaan we fietsen. In de tussentijd kun je stemmen uitbrengen in de Radio Cultuur. Vandaag heb je de 3 keuzes.
1: Het ABC'tje. A.
0: We don't need another hero. Tina Turner.
2: We don't need to know no way.
0: Justin, come on.
3: Cheerio.
4: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door.
0: Justin de Wild, cheerio.
4: Oh, cheerio.
0: Of Frank van Etten.
5: Zee. Leef als een zigeuner, lach als een clown.
0: De Gouwe Ouwe.

0: Het ABC'tje.
1: Oké, waar ga jij voor? Het is wel moeilijk. Ik ga in dit geval denk ik voor C. Ik vind het een stukje nostalgie, maar toch ook anno 2026 nog steeds heel erg goed doet. Ja, ik ga denk ik voor C in dit geval. Maar ja, het ligt er niet aan mij, het ligt er aan jou. Waar ga jij voor? Stemmen kan in de Radio Continu app. De deur gaat hier open. Hey, Antonio! Pak die microfoon even. De microfoon, deze.
2: Even testen. Hey Kevin, wat had jij van mij verwacht?
1: Nou, leuk dat je er bent, Gizby. Ja, dat is wel leuk. Oké, wat ik van jou had verwacht. Nou, zullen we je nieuwe single maar even draaien dan? Vandaag is van ons.

0: Ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
1: Steigertools in Burgum voor al uw steiger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op steigertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij De Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij De Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
7: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers

0: plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: CarParts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsGroningen.nl.
6: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 11 uur.
7: Radio Continu. Nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Justitie denkt nog eens 3 overlijdens te kunnen linken aan de website Funcaps. Een totaal van 21. Het OM onderzoekt ook nog 2 andere sterfgevallen. 3 verdachten staan terecht omdat ze vanaf 2020 zonder vergunning online zware slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Ze streken daar €42 miljoen mee op. Bij verkeerde dosering konden de pillen dodelijk zijn. 2 van de 3 verdachten zijn in België al veroordeeld tot celstraffen wegens handel in designer drugs. De Ierse mediawaakhond wil opheldering van TikTok over video's met gevaarlijk rijgedrag na een dodelijke crash afgelopen weekend. Daarbij kwamen 5 tieners om en raakten 4 inzittenden van een andere auto zwaar gewond. Zeker 3 van de omgekomen tieners deelden filmpjes van een dollemansrit op TikTok. Ze reden tegen het verkeer in. Het eindigde met een frontale botsing. Het is niet duidelijk of de beelden daadwerkelijk tijdens die dodelijke rit zijn gemaakt. Onderzocht wordt of TikTok zich aan wettelijke regels heeft gehouden. Het dodental van de Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 13. Ook zijn zeker 40 mensen gewond geraakt. Polen heeft extra luchtoperaties uitgevoerd vanwege de aanval. De Russen vielen vannacht aan met ballistische raketten, kruisraketten en drones. 12 mensen kwamen om in Kiev, eentje in een voorstad. Een van de drones is neergestort in een onbewoond gebied in Roemenië. 3 dagen na de krachtige aardbeving in Indonesië is een 84-jarige verlamde vrouw levend onder de verwoeste resten van haar huis vandaan gehaald. Ze heeft geen verwondingen en verkeert in goede gezondheid. Door haar verlamming kon ze niet spreken. Ze was alleen een beetje verzwakt, omdat ze sinds de aardbeving op zaterdagochtend niet meer had gegeten of gedronken. De beving voor de kust van het eiland Flores had een kracht van 7,7 en eiste zeker 73 levens. Het weer wisselvallig, soms felle buien, een stevige zuidwestenwind en bij droge perioden maximaal rond 22 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Continu verkeersupdate.
9: Ja, Tour de Pieterpad kan je belopen. Wij gaan hem fietsen, maar je kunt hem ook nog op een andere manier doen. Komen we zo meteen eventjes op terug. Vertragingen zijn er niet te melden, dat is het goede nieuws. Slecht nieuws, ja, volgt vaak wanneer er goed nieuws is. Snelheidscontroles staan er namelijk. Onder andere A1 richting Amersfoort, bij Naarden 23.1. A2 richting de Belgische grens, daar ook echt precies op de grens. Bij 272.5 word je gecontroleerd. A8 richting Amsterdam, Knooppunt Zaandam 2.6. En de A13 richting Rotterdam bij Rijswijk 7.1.
7: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
10: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
11: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
12: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
13: Omdat ik samen verder wil.
14: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: De Ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
16: Goedemorgen, dit is Radio Continu. Tot 12 uur vanmiddag is dit De Ochtend met Kevin.
17: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
16: Altijd gezellig. De Radio Continu schijf.
18: Tutti Colli. Je hebt ze echt in alle kleuren.
19: Wesley Bronkhorst. Tutti Colli.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Jazeker. Ik zou zeggen, daar moet je wat mee doen. En dan niet stoppen, maar gewoon doorzetten. John Best, Laurens, alles wat ik zoek. En daarvoor Ottawan. Ja, ja, ja. De groep die natuurlijk ook het plaatje had waar je wel deo voor op moet spuiten van tevoren. Hands up, baby, give me a hands up. En daarvoor Wesley Bronkhorst, Tutti Colori, Ger. Die vindt het al gezellig. Die danst er wel lekker mee via de radio. Stuurt ze juist al een filmpje mee in de Continu-app. Ja, leuk om te zien hoe je dan ook radio luistert. Ik bedoel, ja, je kan horen aan deze kant wat er gebeurt. En het is de eenrichtingsverkeer die we natuurlijk ook besproken hadden afgelopen maandag met het mannen van de 3J's. Maar het is eenrichtingsverkeer. Maar aan de andere kant, des te leuker voor ons om ook even te zien hoe radio bij jou leeft aan de andere kant van de radio. Oké, vandaag het ABC'tje. En ja, dat leeft er wel zeker. Heel veel stemmen voor Tina Turner kwamen nog binnen. Op de valreep ook heel veel Frank van Etten. En toch, Jok Juste de Wild blijft het ook goed doen. Menno gaat voor een B. Bertos, die ging voor B. Groetjes uit Zwolle. Anne, een beetje. Evelien Barendrecht uit Spijkenisse. Hey Evelien, dat is verwarrend. Evelien Barendrecht uit Spijkenisse. Hey geitje, een B. Cheerio, we hebben er een streepje voor je gezet. Natasja, een C'tje. Harry uit de Drentse Anne gaat voor een C. Anita uit Arnhem, een A'tje. Christian, even kijken, uit Gieten gaat voor een C. Jannie uit Zuid-Laren, een C'tje. Rinse uit Harlingen, een B. Hans uit Hengelo, een A. Dan even kijken. Neem nog even twee mee. Even twee in alle stemmen die binnen zijn gekomen. Oké, even Pieter Daling. Een beetje daalde neer bij ons in de app door jou. Cheerio. Oké, de allerlaatste die we even mee gaan nemen. Is Rita uit Goor. Gaat voor een A. Mocht allemaal niet meer baten. Uiteindelijk vandaag met de meeste stemmen is het geworden. Frank van Etten. Ja. Leef als een zigeuner.
2: Denk dan eventjes aan.

0: Oké, bedankt Kevin. Oorwurmpje weer, blijf de rest van de dag er weer in zitten hoor. Hey, dankjewel, groetjes van Harold. Leef als een zigeuner, daarvoor nog vandaag met de meeste stemmen. Frank van Etten. Ja, je hebt het Pieterpad. Je kunt hem natuurlijk fietsen doen, zoals wij dat doen. Je kunt hem belopen, je kunt hem, ja, ook met de auto. Maar hey, dat is toch, die uitdaging is wel veel minder. Henk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe is het?
1: Ja, prima.
0: Mooi, zit je in Bodegraaf op dit moment?
1: Ja, ik zit in Bodegraaf in mijn eigen huis.
0: Hey, ik lees iets leuks terug in de app van jou. Wij gaan natuurlijk fietsen voor het goede doel. En dat gaan we op het Pieterpad doen. Maar jij gaat ook iets met het Pieterpad. Maar dan op een hele andere manier ga je het pad over.
1: Ja, nou, ik heb hier naast me, nu andere buren. Daarnaast heeft ook een buurman gewoond. Die is ook, die heb ook geen vrouw meer, net als ik. En die kwam op het idee, samen met mij, want we hebben allebei een scootmobiel, om eens het Pieterpad te gaan afleggen. Hij zegt, lijkt je dat wat? Ik zeg, nou, dat lijkt me een uitdaging.
0: Wauw!
1: Dus we zijn, aan de voorbereidingen begonnen. We hebben al een tent gekocht en een slaapzak. En nou ja, alles wat je nodig hebt om te overleven, zeg maar, op camping.
0: Ja!
1: En dan brengt onze zoon brengt ons weg naar Groningen, naar het beginpunt. En dan gaan we met de scootmobiel 25 kilometer rijden. Dan gaan we opladen en dan doen we dat nog een keer, zeg maar. Dus we proberen 50 kilometer per dag af te leggen.
0: Tjo, wat gaaf, hé. Ja. Echt met een scootmobiel.
1: En dan gewoon op de camping zijn we overnacht met een tent. Zelf eten maken, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus niet even naar een snackbar of naar een hotel. Nee, echt primitief overleven.
0: Hé, hey, wat leuke uitdaging is dat. Hey, ja. En is het voor jou dan te doen, Henk? We hebben het normaal dan in een scootmobiel. Maar kan je nog wel een aantal stappen los van de scootmobiel doen? Of
1: hoe is dat
0: mobiliteit?
1: Ja. Ja, mobiliteit is niet zo heel denderend, maar een meter 40, 50 kan ik nog wel lopen, zeg maar. Kan we meer lopen? Ja, dan zit ik s'avonds met een gigantisch dikbeen en gigantisch veel pijn.
0: Ja, nee, precies. Oké. Okay. Hé, maar wat gaaf, dus hé. Ik vind het mooi. Jullie laten je niet kennen, lopen, fietsen, allemaal helemaal niks. Maar gewoon lekker met scootmobiel en gewoon lekker op avontuur.
1: Ja, op avontuur. En we zien wel waar we stranden. Maar de bedoeling is dan volgend jaar in mei, juni, net wanneer het een beetje leuk weer gaat worden. Ja, dan willen we dat avontuur aangaan. En als het lukt, dat weten we niet zeker. Misschien zijn we het alleen maar zat als we in Limburg zijn. En dan willen we eigenlijk ook nog via Limburg, zeg maar via België, zo terug met de scootmobiel naar huis.
0: Oké. Gaaf, hé. Ik vind het hartstikke mooi. Complimenten. En ik wens jullie heel veel succes met de voorbereidingen. En mocht je tips hebben... nodig hebben. Doe gerust een belletje, Henk. Misschien kan ik je ergens doorheen loodsen met heuveltjes.
1: Ja, mijn droom. Maar als we volgend jaar gaan vertrekken, laat ik het jullie weten via de app.
0: Ja, helemaal goed.
1: En dan dan stuur ik af en toe als ik in de foto waar we zitten.
0: Ja, vinden we hartstikke leuk. En kom je... Misschien kom je wel langs onze studio. Dan kunnen we zeker wel even een keer een bakje doen. Dan schenk ik voor jullie even een bak koffie in voor onderweg.
1: Kijk eens. Lekker.
0: Hey, top, okay. Man. Henk, ik wens jou ook een hele mooie donderdag.
1: Ik wens jou ook een succes met het programma.
0: Hey, dank je. Hoi, hoi.
1: Joe, hoi.
0: Even andersom bereden van ons, het Pieterpad. Vanuit Maastricht start het.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Hans Wever, oud-ijzer en metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oud-ijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oud-ijzer en metalen in van particulieren en bedrijven. Het maakt niet uit hoeveel u heeft, iedereen is welkom. Al 45 jaar het vertrouwde adres in Roden. Hans Wever, oud-ijzer en metaalhandel.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
2: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.

0: /business.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Woonvoordeel Slagharen, de gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slagharen, de woonspecialist.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
12: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
13: Vanuit het westen over het land gaan er al buien. Op dit moment, ik heb de radar er heel eventjes bij gepakt. Ik zie momenteel Den Haag, Noord-Holland en ook Friesland. Groningen gaat zometeen ook regen krijgen. Kans op onweer daarbij ook. En vanmiddag kans op in het hele land regen. Vanaf een uur of twee is het praktisch in het hele land. Behalve echt in het oostelijke puntje Enschede en Doetinchem. Daar blijft het dan nog heel even droog, maar ook later daar kansen op buien. Het wordt qua temperatuur 20 graden.
14: Continu verkeersupdate.
13: Snelheidscontroles. A1 richting Amsterdam, Amersfoort Noord nog steeds 39,9. A7 richting Groningen, de verbindingsweg 168,2. De A16 richting Breda, knooppunt Klaverpolder 49,0. En zojuist bevestigd A30 richting Barneveld. Tim, dankjewel. Bij Lunteren 16,2.
15: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
16: We hebben veel beleefd. Delen momenten uit die mooie tijd.
17: Het aftellen is begonnen. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026 voor Stichting Voor het Kind.
18: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer ook alvast voor het goede doel via radiocontinu.nl.
19: Dag in dag uit je eigen station, Radio Continu.
18: Tour de Pieterpad

0: voor elkaar.
1: Speciaal voor Johnny Poker, Kimberly Fransens en trots op jou.
0: Voor elkaar.
1: Gisteren voor het allereerst op Radio Continu gedraaid. En zoveel reacties dat daarover binnenkwamen. Wat een mooie cover, zo puur, zo dichtbij. Kimberly Fransens is de naam dus. Amar en stem in je hart daarvoor nog. En de Four Seasons, al lijkt het heel veel weg. Ja, voordat je het weet, voordat je knippert met je ogen, dan is het alweer december. Oh, what a night. In 1963 waar ze even op terugblikten. Met de Four Seasons in dit geval. Oké, ik ben heel even benieuwd. Jij als muzikale kenner. Ik ga zo meteen even een dingetje laten horen. Ik zat hier vanmorgen in de studio en ik denk, nou, welke muziek heb je allemaal over de fiets? Ik bedoel, wij gaan de fiets opstijgen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd welke platen hebben we allemaal wat te maken heeft met het fietsen. Ik stuitte er op eentje die zo ontzettend onbekend is, denk ik. Hoop ik, want anders dan ga ik nu dingen zeggen en dan loop ik tegen de lamp. Maar ik ben heel erg benieuwd of jij weet welke artiest dit is. Dit gaat dan over de fiets, hè? Ja, je zou het niet verwachten, ook de artiest in dit geval. Oké, een klein stukje zingen.
2: Zij rijdt met de brommer en ik rijd met de fiets.
1: Zij met de brommer en ik op de fiets. Welke artiest is dit? En ik snap al dat het niet zo populair geweest is in die tijd. Dat snap ik heel goed. Oké. Heb jij een idee? Laat het maar achter in de continu. Welke artiest is dit? Zing het over de brommer en ik op de fiets. Oké. Allereerst.

Maxine Franklin Brown, de eerste keer. Chris Andrews en Pretty Belinda. Jan Biggel zou zeggen, lelijke Linda. Ja, oké, de fiets. Oké, Jan, even kijken. Vanuit Heerlen, vanuit Barneveld is het ook Ricky. Even kijken, ik zie Heugen zal even voorbij komen. Teuben, sorry. Het is inderdaad Clouseau. Even een klein stukje nog even mee.

En duw ik in het niets. Clouseau. Ja, ik wist niet eens het bestaan van dit nummer. Maar het is ook maar een anderhalf minuutje lang of zo. Dat heeft ook volgens mij nooit echt iets gedaan. En het is ook helemaal niet op zijn Clouseau's. Maar dat maakt het juist alweer grappig. Oké. Zo meteen toch even een serieus moment. Voor een aantal collega's van Mannen Mag. Ik kom er zo meteen even op terug. Allereerst Robert van Ebert en Zandlo.

0: vandaag?
1: Robert van Hemert en Zandloopster. We zitten natuurlijk met muziek en emotie. We hebben dat gisteren gemerkt met Trots op jou. Zojuist ook weer Kimberly Fransens. En ja, muziek kan ook zoveel kracht geven. En zoveel mooie dingen doen. En overbrengen. En je toch even stil doen staan bij bepaalde dingen. Wij kregen een berichtje van Man en Mag.

0: ook vanuit in ieder geval dit bedrijf Man en Mag. En of we Miss Montreal kunnen draaien, speciaal voor hem. Door de wind. Steek er daar.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: ben ik nooit alleen.
1: Echt draagtje. Sommige dingen zijn zo ontzettend oneerlijk in het leven. En in dit geval Miss Montreal om een hart onder de riem te steken. Ook voor mannen mag aan zich. En natuurlijk voor het gezin en de nabestaanden van Rienk. En hopelijk mag het allemaal rustig gaan verlopen. Heel veel sterkte aan die kant gewenst. En ja, dat is ook de keerzijde weer. Het is ook weer de andere kant dat tot zover de ochtend er weer op zit. En zo meteen de middag weer vol muziek voor je klaarstaat. Morgenochtend spreek je hopelijk weer vanaf 9 uur. Dan zijn we er gewoon weer bij. De Ochtend met Kevin.
2: De Ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
3: Steigertools in Burgum voor al uw steiger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op steigertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
9: Oei.
10: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
9: Zoé.
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Yes. Hamster.
11: Hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij De Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij De Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering?

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
4: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 12 uur.
5: Radio Continu. Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie heeft een 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ernstig zedendelict in de zomer van 1993 in Apeldoorn. Een vrouw werd toen door een man met een mes in haar huis bedreigd en verkracht. Er kon destijds niemand worden aangehouden, maar er was wel een DNA-spoor. Alleen dat spoor leverde toen niets op. 33 jaar later is dat wel het geval, dankzij DNA-verwantheidsonderzoek. Telecomverstrekker Vodafone moet een boete van €185.000 betalen omdat het bedrijf door een fout in de software aan 158 klanten een krediet had verstrekt, terwijl dat niet had gemogen. Die fout werd in augustus 2022 gemaakt. Daardoor werden een korte tijd een paar toetsingsstappen voor het verstrekken van een krediet overgeslagen. Enkele jaren daarvoor was Vodafone door de toezichthouder ook al op de vingers getikt, omdat het bedrijf bepaalde kredietcontroles niet zou doen. Justitie denkt nog eens 3 overlijdens te kunnen linken aan de website Funcaps, een totaal van 21. Het OM onderzoekt ook nog 2 andere sterfgevallen. 3 verdachten staan terecht omdat ze vanaf 2020 zonder vergunning online zware slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Ze streken daar €42 miljoen mee op. Bij verkeerde dosering konden de pillen dodelijk zijn. 2 van de 3 verdachten zijn in België al veroordeeld tot celstraffen wegens handel in designerdrugs. China heeft gereageerd op de aangekondigde Amerikaanse importheffingen van 100% op droneonderdelen en drones uit het buitenland. Het land zegt fel tegen te zijn en dringt aan om die heffingen meteen in te trekken. De tarieven zouden mogelijk vanaf 3 september ingaan. Amerika zal volgens president Trump te afhankelijk zijn van drones uit het buitenland. China voelt zich gediscrimineerd. De tarieven zouden de wereldwijde toeleveringsketen voor drones ontregelen en er blijft weinig over van een eerlijke en concurrerende markt, aldus China. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het Radio Nieuws.
7: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Dit is Radio Continu.
9: Al meer dan 25 jaar.
4: De nummer 1 in gezelligheid.
9: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
10: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
4: Altijd gezellig.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Mooi Holfem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
2: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Hans Wever, oud-ijzer en metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oud-ijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oud-ijzer en metalen in van particulieren en bedrijven. Het maakt niet uit hoeveel u heeft, iedereen is welkom. Al 45 jaar het vertrouwde adres in Roden. Hans Wever, oud-ijzer en metaalhandel.
6: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl voor de keuken van je leven.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Woonvoordeel Slag Haren, de gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slag Haren, de woonspecialist.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en ga.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
12: Omdat ik samen verder wil.
13: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
15: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
14: Klinkt goed.
15: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
16: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
17: We hebben veel. Deel momenten uit die mooie tijd.
18: Het aftellen is begonnen. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026 voor Stichting Voor het Kind.
19: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer ook alvast voor het goede doel via radiocontinu.nl.
20: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
19: Tour de Pieterpad.

0: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: Hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij de Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij de Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
10: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
12: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Heb je trek?

0: CarParts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsGroningen.nl.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 1 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen nacht rond 3:30 is bij een ongeluk in Rotterdam een persoon overleden. Twee anderen zijn zwaar gewond, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Rijnmond meldt dat de betrokken auto in tweeën is gebroken. Het ongeluk gebeurde op de Prins Alexanderlaan. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Bij het ongeluk waren geen andere weggebruikers betrokken. Het Duitse Robert Koch-instituut schat dat de hitte deze zomer in Duitsland aan zeker 14.000 mensen het leven heeft gekost, maar in werkelijkheid kan het aantal nog hoger liggen. Van de mensen die overleden zijn, waren er ruim 12.500 ouder dan 65 jaar. 7.040 personen waren 85-plussers. Mensen kwamen te overlijden aan hitteberoerte, maar ook omdat soms de gezondheidsproblemen die zij hadden erger werden. 2026 is volgens het Duitse instituut nu al een van de dodelijkste jaren in lange tijd. In Amerika is de totale overheidsschuld voor het eerst boven de $40 biljoen uitgekomen. Een ruime verdubbeling tijdens de presidentschappen van Joe Biden en Donald Trump. Per Amerikaanse inwoner gaat het dan om $117.000. In 2017, toen Trump voor de eerste keer aan de macht kwam, bedroeg de staatsschuld $19,95 biljoen. De recordhoogte van $40 biljoen is geen verrassing. Amerikaanse financiëndeskundigen zagen het al aankomen, meldt persbureau Reuters. Budgethotelketen Travelodge-topvrouw Joanna Bodell verlaat het bedrijf nadat er ophef was ontstaan over het seksueel misbruik van een vrouwelijke gast in een hotelkamer van de keten. In december 2022 werd de vrouw

0: in een hotel in Maidenhead door een man op haar kamer overvallen. De man had een keycard van het personeel gekregen nadat hij gelogen had. Hij zit in de cel, maar er waren meer incidenten en Travel Lodge zou te weinig doen om de veiligheid van de gasten te garanderen. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het Radio Nieuws.
1: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossie XXL in Tweede Exloërmond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op FossieXXL.nl of ren snel naar Fossie XXL. Dankjewel.
2: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl. Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Dit is Radio Continu.
8: Al meer dan 25 jaar.
7: De nummer 1 in gezelligheid.
8: In heel Nederland.

0: Radio Continu.
1: De muziek is natuurlijk uiteraard geweldig mooi.
2: Dat er altijd wel een vrolijke noot tussendoor komt waar je om moet lachen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.
3: Radio luisteren wordt vele malen leuker met Radio Continu. Continu.

0: De continu talentschijf.
1: En deze week ben ik met mijn nieuwe single De Vrolijke Koster, talentschijf bij Radio Continu.
0: De Continu Talentschijf.

0: Continu talentschijf.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
5: Aldi. Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
3: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemini? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u. RTT, hoor een nieuwheid.
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
6: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT. In Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt.
8: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? DNT Scootmobiele in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl voor de keuken van je leven.
12: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
17: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
16: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
18: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica. Beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
19: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
20: We hebben veel beleefd. Delen momenten uit die
0: tellen is begonnen. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026 voor Stichting Voor het Kind.
10: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer ook alvast voor het goede doel via radiocontinu.nl.

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog

0: Wij zijn er voor de artiesten. De artiesten zijn er voor ons. Maar we kunnen niet zonder jou als luisteraar.
1: Radio Continu.
0: Want 1 en 1 is 3. Dankjewel.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
1: Creatief bezig zijn, dat begint met de juiste materialen. En die vind je bij Stuifzand allerhande hobby en creatief. Een winkel vol inspiratie. Van schilderen en breien tot kaarten maken en fournituren. Bezoek ons in Zuidwolde, Hoofdstraat 57. Rolstoelvriendelijk en met gratis parkeren voor de deur. Of shop online via hobbykoopjes.nl.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
8: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2 uur.
9: Radio Continu. Nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. Eerder mochten ook 60-plussers...

0: en zwangere vrouwen een prik komen halen, maar dat is volgens de Gezondheidsraad niet meer nodig, omdat het risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen vanaf 70 jaar toeneemt. Mensen die bijvoorbeeld aan COPD of diabetes lijden, kunnen vanaf komende dinsdag een afspraak maken. De vaccinatieronde start op 21 september. Tegen een 40-jarige man uit Vlissingen heeft het Openbaar Ministerie 6 jaar gevangenisstraf geëist voor het verkrachten van een 14-jarig meisje vorig jaar. De man zou het kind met een vuurwapen bedreigd hebben. Het slachtoffer was van huis weggelopen en had drugs gebruikt en kwam uiteindelijk samen met haar vriendje in de woning van de verdachte terecht. Daar zou ze onder de douche verkracht zijn. Het meisje maakte gebruik van haar spreekrecht en vertelde PTSS te hebben opgelopen. Ze leidt aan nachtmerries, flashbacks en herbelevingen. Onderzoeksinstituut Nifel meldt dat tijdens de hittegolf in juni meer mensen zich bij de huisartsenposten hebben gemeld. Op een gewone werkdag in juni gaat het om 43 gevallen per 100.000 inwoners. Tijdens de hittegolf waren dat er 49. Ook in het weekend trokken meer mensen bij de huisartsenposten aan de bel. Het ging veelal om kinderen tot 4 jaar en hoogbejaarden. Nederlanders vieren graag vakantie op de camping in Zweden. Volgens de Zweedse kampeerbrancheorganisatie steeg het aantal overnachtingen van Nederlanders vorig jaar met ruim 7% tot ruim 417.000. Nederland staat daarmee op de 3e plaats van buitenlandse overnachtingen in Zweden. Het land beleefde een record met 17,3 miljoen overnachtingen van Zweden en buitenlanders op Zweedse campings. Zweden wordt verder graag bezocht door kampeerders uit Duitsland, Zwitserland, Noorwegen en Denemarken. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het Radio Nieuws.
1: Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve, daar tap je het leven vers.
2: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
3: Wist je dat je bij de Venenhoeve in Tweede Exloremond ook terecht kunt voor leuke workshops? Van ijs en kaas maken tot zelf je eigen karnemelk en boter maken. En houten klompen schilderen. En wil je afsluiten met een lekkere boerenlunch of heerlijke barbecue? Geen probleem. Kortom, leuke activiteiten voor het hele gezin. Of als bedrijfsuitje met je collega's. Kijk voor meer info op devenenhoeve.nl.
4: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Dit is Radio Continu.
11: Al meer dan 25 jaar.
10: De nummer 1 in gezelligheid.
11: In heel Nederland.

0: Radio Continu.
1: De hele dag Nederlandse muziek en dat geeft een zonnig en prettig gevoel in de huidige samenleving.
2: Dan hebben we ook door de week zo'n beetje weekend.
3: Gezellige muziek, super.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
0: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van Termen 1 plus 1 gratis.
2: Koop je stroopwafels lekker op de markt bij Stroopie Wafel. Van heerlijke verse stroopwafels tot makkelijk mee te nemen kruimels. Heerlijk vers voor jou gemaakt en zelfs ook glutenvrij. Vergeet Stroopie Wafel niet te volgen op TikTok of bezoek hem live op de markt. Dinsdag tot en met zaterdag in Groningen. En op vrijdag ook in Haren en op zaterdag ook in Winschoten.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Heb je

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Alle topsanitair en tegels voor jouw badkamer koop je bij VS Sanitair. Superscherp geprijsd. En bij ons kun je eindeloos mixen, matchen en ideeën opdoen. Je vindt het in onze winkel en outlet aan de Rijksweg in Smilde. Ontwerp in 3D? Wel nee. Wij denken eenvoudig met u mee. We bezorgen en installeren zelfs bij u thuis. vs-sanitair.nl. Dus doe maar VS Sanitair, dan doe je al gek genoeg.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: We hebben veel beleefd. Delen momenten uit die mooie tijd.
5: Het aftellen is begonnen. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026 voor Stichting Voor het Kind.
6: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer ook alvast voor het goede doel via radiocontinu.nl.
7: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
6: Tour de Pieterpad.

0: 9.
1: Radio Continu. Een beetje van ons, maar nog meer van jou. Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.
2: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

0: we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus,
1: hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Creatief bezig zijn, dat begint met de juiste materialen. En die vind je bij Stuifzand allerhande hobby en creatief. Een winkel vol inspiratie. Van schilderen en breien tot kaarten maken en fournituren. Bezoek ons in Zuidwolde, Hoofdstraat 57. Rolstoelvriendelijk en met gratis parkeren voor de deur. Of shop online via hobbykoopjes.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? DNT Scootmobiele in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3 uur.
13: Radio Continu. Nieuws.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Treinreizigers worden door Nederlandse spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. Door een landelijke staking van schoonmakers die gisteren begon en vandaag nog duurt, werken er een stuk minder mensen om de treinen schoon te houden. Minder afval scheelt dus een hoop werk. Zo'n kleine 30% van het treinschoonmaakpersoneel staakt, zegt NS. Het bedrijf meldt dat er niet meer klachten dan normaal zijn over vieze treinen. De Europese Commissie is niet bezorgd over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden. Een woordvoerder van de Commissie zegt dat de Europese gasvoorraden momenteel voor 62% gevuld zijn. Vorig jaar was dat 74%. De oorlog in het Midden-Oosten zorgde ervoor dat de gasprijzen door het dak gingen en het gevolg was dat de voorraden een stuk langzamer dan normaal gevuld worden. In Nederland zijn de ondergrondse gasvoorraden voor 41,3% gevuld. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. Eerder mochten ook 60-plussers en zwangere vrouwen een prik komen halen, maar dat is volgens de Gezondheidsraad niet meer nodig, omdat het risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen vanaf 70 jaar toeneemt. Mensen die bijvoorbeeld aan COPD of diabetes lijden, kunnen vanaf komende dinsdag een afspraak maken. De vaccinatieronde start op 21 september. Israël is tegen, maar Turkije is vastberaden en blijft Syrië helpen bij de opbouw van een krijgsmacht. Er zijn en waren volgens het Turkse ministerie van Defensie geen Turkse militairen op de basis in het noorden van Syrië, die afgelopen dinsdag door Israël werd aangevallen. De Israëlische premier Netanyahu stelt dat Turkije zijn militaire aanwezigheid in Noord-Syrië aan het versterken is, ondanks dat Israël gewaarschuwd heeft dit niet te doen. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het radionieuws.

0: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
1: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
2: Nee.
3: Pardon?
2: Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan, de camera draait met je mee, de meldkamer wordt gebeld en de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
3: Oh, wegwezen!
2: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Dit is Radio Continu.
7: Al meer dan 25 jaar.
6: De nummer 1 in gezelligheid.
7: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
8: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
6: Altijd gezellig.

0: Kostijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee, je moet even goed luisteren, het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen.

wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij: maar joh, breng toch de jas naar de stomerij, want het vat, dat begint al knapjes te verminderen.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
4: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
10: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
15: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
16: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
17: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
18: We hebben veel.
19: Aftellen is begonnen. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026 voor Stichting Voor het Kind.
2: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer ook alvast voor het goede doel via radiocontinu.nl.
8: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
2: Tour de Pieterpad.

0: Kiss.
1: Nederlandse artiesten zijn er groot mee geworden. En door jou zijn we er al 25 jaar. Radio Continu. Want waarom zouden we elkaar niet een handje helpen? Stond er

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikidis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
3: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klasinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
4: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
10: Oh, iets heel leuks. Kijk al daar.

0: online. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De voorzitter van de regio-burgemeesters, Hubert Bruls, maakt zich hard voor eenduidig landelijk beleid tegen demonstranten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. Bruls zegt dat bijvoorbeeld de boeren op tractoren die de snelweg opgaan in het hele land op dezelfde manier moeten worden aangepakt, anders is het niet uit te leggen. De politie moet wat Bruls betreft overal in het land kunnen ingrijpen. In Oost-Nederland komt de politie in actie tegen demonstranten die de snelweg opgaan. In de Spaanse exclave Ceuta, waar een paar weken geleden tienduizenden migranten vanuit Marokko binnentrokken, hebben de autoriteiten de eerste 6 mensen geïdentificeerd die bij de exodus zijn omgekomen. Van 3 mensen kon de identiteit worden vastgesteld met DNA en van 3 anderen door middel van vingerafdrukken. In totaal zijn er 82 lichamen geborgen. Er wordt onderzocht hoe oud de overledenen zijn en of ze zijn omgekomen door geweld. Treinreizigers worden door Nederlandse Spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. Door een landelijke staking van schoonmakers die gisteren begon en vandaag nog duurt, werken er een stuk minder mensen om de treinen schoon te houden. Minder afval scheelt dus een hoop werk. Zo'n kleine 30% van het treinschoonmaakpersoneel staakt, zegt NS. Het bedrijf meldt dat er niet meer klachten dan normaal zijn over vieze treinen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zal de Democratische Republiek Congo 70.000 doses van een vaccin tegen het ebola-virus geven. Alleen voor de variant die nu rondwaart is nog geen goedgekeurd vaccin beschikbaar. Het vaccin dat richting Congo gaat is bewezen effectief tegen de Zaire-variant. Of dit ook werkt tegen de ziekte waaraan nu bijna 2500 mensen zijn bezweken is onbekend, maar het zou wel enige bescherming moeten bieden. Er worden wel verschillende vaccins voor de nieuwe variant ontwikkeld. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het radionieuws.

0: en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Dit is Radio Continu.
4: Al meer dan 25 jaar.
3: De nummer 1 in gezelligheid.
4: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
5: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
3: Altijd gezellig.

We zijn er al meer dan 4 zomers lang. Radio Continu. Het zonnetje van je radio. Radio Continu. I gotta find my way back. Back to summer paradise.

0: de continu talentschijf. Dan
1: zie je op de bar geen kosten meer voor je staan.
2: Hier Ryan Meekake en deze week ben ik met mijn nieuwe single De Vrolijke Kosten, talentschijf bij Radio Continu.
0: De continu talentschijf.

0: continu talentschijf.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Koop je stroopwafels lekker op de markt bij Stroopie Wafel. Van heerlijke verse stroopwafels tot makkelijk mee te nemen kruimels. Heerlijk vers voor jou gemaakt en zelfs ook glutenvrij. Vergeet Stroopie Wafel niet te volgen op TikTok of bezoek hem live op de markt. Dinsdag tot en met zaterdag in Groningen en op vrijdag ook in Haren en op zaterdag ook in Winschoten.
3: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
6: Hans Wever Oudijzer en Metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oudijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oudijzer en metalen in van particulieren en bedrijven. Het maakt niet uit hoeveel u heeft, iedereen is welkom. Al 45 jaar het vertrouwde adres in Roden. Hans Wever Oudijzer en Metaalhandel.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
7: Oei!
8: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
7: Lekker hoor!
8: En alle Ariel, ook tweede gratis.
7: Zoei!
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Yes! Hamster!
9: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
10: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
13: Radio Continu.
14: We hebben veel beleefd. Delen momenten uit die mooie tijd.
15: Het aftellen is begonnen. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026 voor Stichting Voor het Kind.
16: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer ook alvast voor het goede doel via radiocontinu.nl.
17: Dag in dag uit je eigen station, Radio Continu.
16: Tour de Pieterpad.

0: Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
1: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
0: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
5: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met

0: folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
5: Radio Continu. Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. In Nederland hebben 18 mensen na de zonsverduistering van vorige week met zonschade aan hun zicht bij de oogarts aangeklopt. Dat blijkt uit een rondgang van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. In totaal gaat het om 13 volwassenen en 5 kinderen. Zij liepen schade op door zonder bescherming naar de zonsverduistering te kijken. De meesten zien vlekken, maar er zijn ook mensen met klachten die een stuk ernstiger zijn. Het is op dit moment onduidelijk of iedereen zal herstellen. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Groningen, Friesland en Zeeland. Dit vanwege waterhozen waarbij zware windstoten tot de mogelijkheden behoren. Waterhozen zijn kleine trechtervormige slurfjes die boven grote wateroppervlaktes kunnen ontstaan. Volgens het KNMI komen er aan de Nederlandse kust en boven het IJsselmeer ieder jaar tientallen waterhozen voor. Waterhozen zijn vaak minder sterk dan windhozen, maar mensen op het water kunnen er wel letsel door oplopen. De Washington Post meldt na verschillende mails te hebben ingezien dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE tot zeker begin dit jaar met Iran overlegd heeft wie de Verenigde Staten uitgezet moesten worden. Sinds 1979 gold in de VS de regel om geen vluchtelingen en dissidenten naar Iran te sturen. Van 2025 tot begin 2026 was er contact tussen de VS en Iran en kon ambassadepersoneel namen laten toevoegen of juist verwijderen en aandringen op een snellere uitzetting. 2 VN-medewerkers die sinds 9 augustus in Afghanistan werden vastgehouden zijn vrijgelaten. Dat laat een woordvoerder van de VN-organisatie UNAMA weten. Het tweetal maakte deel uit van een humanitaire missie in de provincie Herat toen ze werden opgepakt. De reden voor de arrestatie is niet bekendgemaakt. In juni werden ook al 20 hulpverleners aangehouden. Hun baarden zouden niet lang genoeg geweest zijn. De 2 vrijgelaten medewerkers lijken in goede gezondheid te verkeren. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. In de nacht koelt het af naar 13 graden. Dit was het Radio Nieuws.
7: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
8: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossi XXL in Tweede Exloërmond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op FossiXXL.nl. Of ren snel naar Fossi XXL. Was je wel?
9: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
10: Omdat ik samen verder wil.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Dit is Radio Continu.
13: Al meer dan 25 jaar.
4: De nummer 1 in gezelligheid.
13: In heel Nederland.

0: Radio Continu.
1: Het is verschillende soorten muziek, van Engelstalig tot Nederlandstalig, van oud tot nieuw.
2: Het is echt een hele leuke combinatie van alles wat. Kunnen we heerlijk meezingen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Woonvoordeel Slagharen. De gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slagharen, de woonspecialist.
5: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo. Creatief bezig zijn, dat begint met de juiste materialen. En die vind je bij Stuifzand Allerhande Hobby en Creatief. Een winkel vol inspiratie. Van schilderen en breien tot kaarten maken en fournituren. Bezoek ons in Zuidwolde, Hoofdstraat 57. Rolstoelvriendelijk en met gratis parkeren voor de deur. Of shop online via hobbykoopjes.nl.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: U gaat kamperen en u bent graag buiten. Ga dan eerst binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Voor perfecte voortenten en luifels, de beste collectie kampeertenten en kampeerartikelen. Zoals kleding, rugzakken, schoenen, luchtbedden, slaapzakken, tafels, stoelen, kastjes, kooktoestellen, gasflessen, koffiezetapparaten, waterkokers, tentjes. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
15: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
16: We hebben veel beleefd. Delen momenten uit die mooie tijd.
17: Het aftellen is begonnen. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026 voor Stichting Voor het Kind.
18: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer ook alvast voor het goede doel via radiocontinu.nl.
19: Dag in dag uit je eigen station, Radio Continu.
20: Tour.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Hans Wever, oud-ijzer en metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oud-ijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oud-ijzer

0: slash-toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereldtuin Sierbestrating.
0: In Hogeveen, hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Alle topsanitair en tegels voor jouw badkamer koop je bij VS Sanitair. Superscherp geprijsd. En bij ons kun je eindeloos mixen, matchen en ideeën opdoen. Je vindt het in onze winkel en outlet aan de Rijksweg in Smilde. Ontwerp in 3D? Wel nee. Wij denken eenvoudig met u mee. We bezorgen en installeren zelfs bij u thuis. vs-sanitair.nl. Dus doe maar VS Sanitair, dan doe je al gek genoeg.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
9: Dit is een boodschap van Sieren.
10: De maatschappij, dat ben jij.
11: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 6 uur.
12: Radio Continu. Nieuws.
13: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft 3 mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 38-jarige man die gisteren gevonden werd in woontoren Het Statendam in Rotterdam. De verdachten zijn 2 vrouwen van 27 en 40 en een man van 33 jaar. Ze komen alle 3 uit Rotterdam. Agenten vonden het slachtoffer nadat een bekende een melding had gedaan dat hij geen contact met de man kon krijgen. Het drietal zou afgelopen nacht zijn klemgereden door de politie en opgepakt. Wat er in de flat gebeurd is, wordt nog onderzocht. De politie zoekt camerabeelden. In Dokkum is een fietser ernstig gewond geraakt door een blikseminslag. Dat gebeurde op de Mokkemawei in de Friese plaats. De fietser reed daar met een groepje toen de bliksem insloeg. Een traumahelikopter en 2 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk, aldus de Leeuwarder Courant. De politie kan verder niks zeggen over de toestand van het slachtoffer en hoe het met de andere fietsers is. In Nederland hebben 18 mensen na de zonsverduistering van vorige week met zonschade aan hun zicht zich bij de oogarts gemeld. In totaal gaat het om 13 volwassenen en 5 kinderen. Ze liepen schade op door zonder bescherming naar de zonsverduistering te kijken. De meesten zien vlekken, maar er zijn ook mensen met klachten die een stuk ernstiger zijn. Het is op dit moment onduidelijk of iedereen zal herstellen. De Washington Post meldt, na verschillende mails te hebben ingezien, dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE tot zeker begin dit jaar met Iran heeft overlegd wie Amerika uitgezet moest worden. Sinds 1979 gold in de Verenigde Staten de regel om geen vluchtelingen en dissidenten naar Iran te sturen. Van 2025 tot begin 2026 was er contact tussen de Verenigde Staten en Iran en kon ambassadepersoneel namen laten toevoegen of juist verwijderen en aandringen op een snellere uitzetting. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.
14: Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve.

0: tap je het leven vers.
1: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
0: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders. Wist je dat je bij de Venenhoeve in Tweede Exloremond ook terecht kunt voor leuke workshops? Van ijs en kaas maken tot zelf je eigen karnemelk en boter maken. En houten klompen schilderen. En wil je afsluiten met een lekkere boerenlunch of heerlijke barbecue? Geen probleem. Kortom, leuke activiteiten voor het hele gezin. Of als bedrijfsuitje met je collega's. Kijk voor meer info op devenenhoeve.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Dit is Radio Continu.
9: Al meer dan 25 jaar.
8: De nummer 1 in gezelligheid.
9: In heel Nederland.

0: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Steigertools in Burgum voor al uw steiger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op steigertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
3: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
2: Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
8: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
11: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
12: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
13: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
14: Omdat ik samen verder wil.
15: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
17: We hebben veel beleefd. Delen momenten uit die mooie tijd.
18: Het aftellen is begonnen. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026 voor Stichting Voor het Kind.
19: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer ook alvast voor het goede doel via radiocontinu.nl.
20: Dag in dag uit je eigen station, Radio Continu.
19: Tour de Pieter.

0: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hoogeveen.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De Premier League is

0: 18+.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. AHA verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
1: Boeie.
2: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes. Hamster.
3: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 7 uur.
4: Radio Continu. Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Rusland is 1/3 van de grootste olieraffinaderijen vernield door Oekraïne en de spanningen aan de pomp lopen hoog op. President Poetin heeft besloten dat Russen die bij tankstations vechten om brandstof een hoge boete krijgen of opgepakt worden. In zeker 12 regio's staan lange files met automobilisten die willen tanken. Sommigen wachten al 30 uur en als ze aan de beurt zijn is de pomp leeg. In en rond Moskou gelden beperkingen voor het aantal liters dat getankt kan worden. In Nigeria zijn zeker 40 kinderen omgekomen nadat de boot waar ze op zaten en die overvol was kapseisde. Dat gebeurde in de staat Sokoto in het westen van het Afrikaanse land. Duikers zoeken nog naar meer mogelijke slachtoffers. De opvarenden waren onderweg om op rijstvelden te werken. In Nigeria komen vaker dodelijke ongelukken met boten voor. Schepen zijn technisch niet in orde, varen niet veilig of met te veel passagiers. De politie heeft 3 mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 38-jarige man die gisteren gevonden werd in woontoren Het Statendam in Rotterdam. De verdachten zijn 2 vrouwen van 27 en 40 en een man van 33 jaar. Ze komen alle 3 uit Rotterdam. Agenten vonden het slachtoffer nadat een bekende een melding had gedaan dat hij geen contact met de man kon krijgen. Het drietal zou afgelopen nacht zijn klemgereden door de politie en opgepakt. Wat er in de flat gebeurd is, wordt nog onderzocht. De politie zoekt camerabeelden. In Dokkum is een fietser ernstig gewond geraakt door een blikseminslag. Dat gebeurde op de Mokkemawei in de Friese plaats. De fietser reed daar met een groepje toen de bliksem insloeg. Een traumahelikopter en 2 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk, aldus de Leeuwarder Courant. De politie kan verder niks zeggen over de toestand van het slachtoffer en hoe het met de andere fietsers is. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
7: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
8: In Hogeveen.
9: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
11: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
10: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
11: Klinkt goed.
12: Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
3: Dit is Radio Continu.
13: Al meer dan 25 jaar.
3: De nummer 1 in gezelligheid.
13: In heel Nederland, via DAB Plus en radiocontinu.nl.
14: Dag in dag uit je eigen station, Radio Continu.
3: Altijd
15: ik ben een

0: heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen. Altijd en overal scootmobiel zijn? BNT Scootmobiele in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum. U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteert tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdforhem.nl.
5: We hebben veel.
6: Aftellen is begonnen. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026 voor Stichting Voor het Kind.
7: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer ook alvast voor het goede doel via radiocontinu.nl.
8: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
7: Tour de Pieterpad.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van Fluorio.
3: Aldi. Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar 1,95.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk. Met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
8: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
9: Zwaagstra, de wereldtuin Sierbestrating.
10: In Hogeveen.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Met Huut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
13: Oké.
12: Want voor elke andere ouder die via jou een Huut-rekening opent, krijg jij €25. Zo verdien je tot wel maximaal €125. Lees hoe het werkt op Huut.com. Huut, de bank die het een tikkie anders doet.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 8 uur.
16: Radio Continu. Nieuws.
17: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Iran vindt de extra Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de daders van deze sancties berecht en gestraft worden. De maatregelen zijn gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger, zo staat in een verklaring. President Trump voert de extra economische sancties in omdat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In Almere wordt het samenscholingsverbod in het centrum met een jaar verlengd. Tot augustus 2027 kan de politie ingrijpen als er 3 of meer personen bij elkaar staan. Het verbod werd in februari ingevoerd door overlast van met name groepen jongeren die bijvoorbeeld voorbijgangers intimideerden of in drugs handelden. Volgens burgemeester Van der Loo werkt het en is het beduidend rustiger. Hij benadrukt dat jongeren wel samen mogen zijn zolang ze de openbare orde niet verstoren. In Rusland is 1/3 van de grootste olieraffinaderijen vernield door Oekraïne en de spanningen aan de pomp lopen hoog op. President Poetin heeft besloten dat Russen die bij tankstations vechten om brandstof een hoge boete krijgen of opgepakt worden. In zeker 12 regio's staan lange files met automobilisten die willen tanken. Sommigen wachten al 30 uur en als ze aan de beurt zijn is de pomp leeg. In en rond Moskou gelden beperkingen voor het aantal liters dat getankt kan worden. In Nigeria zijn zeker 40 kinderen omgekomen nadat de boot waar ze op zaten en die overvol was kapseisde. Dat gebeurde in de staat Sokoto in het westen van het Afrikaanse land. Duikers zoeken nog naar meer mogelijke slachtoffers. De opvarenden waren onderweg om op reis.

0: kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Continu verkeersupdate.
2: Met vandaag geen vertragingen, wel een paar snelheidscontroles. De A6 Lelystad richting Muiden staan ze bij 62,2. De A7 Heerenveen richting Groningen oppassen bij 170,7. En nog eentje, de A28 Zwolle richting Amersfoort, daar staan ze bij 59,5.
1: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
3: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
4: Nee.
3: Pardon?
4: Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan, de camera draait met je mee, de meldkamer wordt gebeld en de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
3: Oh, wegwezen!
4: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
5: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
6: In Hogeveen.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Dit is Radio Continu.
12: Al meer dan 25 jaar.
1: De nummer 1 in gezelligheid.
12: Tot 10 uur vanavond is dit De Avond met Miek.
13: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
12: Ook in de avond gezellig.

0: De werkdag zit erop. De radio gaat een tandje harder. Welkom bij de avond met Niek.
1: Een hele goede avond allemaal. Het is 8 uur geweest, dus we zijn er weer. Welkom bij de avond met Niek hier op Radio Continu. De komende 2 uur gaan we er weer wat gezelligs van maken. Ik zie net dat er weer hele leuke platen voor jullie klaarstaan. Er komen ook alvast een paar leuke verzoekjes binnen. En doe die verzoekjes nou natuurlijk ook vooral, want er is genoeg ruimte voor al die leuke verzoekjes vandaag. Dus heb jij wat leuks? Wat wil je vanavond absoluut horen? Laat dat even weten in de Radio Continu app. En dan gaan we dat gewoon regelen vandaag.

De bukkers baat het niet, dan schaadt het niet. Daarvoor hoorde je Nicky Lou met Clap Your Hands, ook zo'n vrolijke plaat. Maar ik zei, er staat genoeg leuke muziek voor jullie klaar vandaag. En vandaag de dag, 20 augustus, donderdag, dat Max Verstappen meer bekend ging maken over zijn toekomst. De afgelopen tijd gingen natuurlijk allemaal geruchten rond. Blijft hij bij Red Bull? Gaat hij toch ergens anders zijn? Of gaat hij misschien wel stoppen? Nou, door al die geruchten kan nu eindelijk een streep door. Want Max heeft eindelijk bijgetekend bij Red Bull. En hij blijft dat tot en met 2030. Zijn contract liep eigenlijk tot 2028. Dus ze plakken er gewoon nog 2 jaar bij. Dus we kunnen nog heel lang van Max genieten. Hopelijk gaat hij nog veel leuke races winnen. En dat mooie nieuws, met dat mooie nieuws op zak, hopen we natuurlijk dat komend weekend nog iets moois eraan wordt toegevoegd. Want dan wordt hij misschien wel de voorlopig laatste winnaar, ja, in Nederland, hè, op dat circuit in Zandvoort. Dat zou toch wel echt heel leuk zijn dat hij als Nederlander dan kan afsluiten daar in Zandvoort. Nou, er komen nog steeds ontzettend leuke verzoekjes binnen. En ik ga beginnen met het eerste verzoekje wat ik heb binnenkreeg. John Miles met Music.

0: heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen. Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum. U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij. Psst.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
7: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium, ongebleekte, polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
11: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
12: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
13: Vanavond zijn er af en toe opklaringen en komen er ook enkele buien voor, mogelijk met onweer. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Vannacht valt er een enkele bui, vooral in de kustprovincies. De minimumtemperatuur ligt rond de 13 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidwestelijke richting. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar komen er ook wolken voor. In het binnenland is het eerst nog op veel plaatsen droog. Van het noordwesten uitvallen er steeds meer buien, mogelijk met onweer.
14: Continu verkeersupdate.
13: Goed, vandaag op de donderdagavond nog steeds geen vertragingen, wel een paar snelheidscontroles. De A6 Lelystad richting Muiden staan ze bij 62,2. Dan de A7 Groningen richting Heerenveen, daar staan ze bij 175,4. En dan nog de laatste A13 Rotterdam richting Den Haag, oppassen bij 13,1.
15: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
16: We hebben veel.
17: Aftellen is begonnen. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026 voor Stichting Voor het Kind.
18: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer ook alvast voor het goede doel via radiocontinu.nl.
19: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
18: Tour de Pieterpad.

Marianneke Drukwerk, ja. En dan is het donderdagavond. En dan begint het weekend toch wel heel dichtbij te komen. Nog even volhouden en dan kunnen de werkschoenen uit, de laptop dicht. En de wekker, nou ja, voor sommige mensen kan die in ieder geval ietsje later. Dus ik dacht, we kunnen hier natuurlijk rustig op het weekend gaan zitten wachten. Maar we kunnen hem ook gewoon alvast een beetje deze kant op halen. We gaan hem hier alvast aftrappen op de donderdagavond. En welke plaats brengt jou dan direct in de weekendstemming? Zo'n nummer waarbij de volume automatisch een paar tikjes harder gaat. En je denkt, ja hoor, laat dat weekend maar komen. Dus welke plaat brengt jou helemaal in de weekendstemming? En welk nummer komt het eerst in je op? Laat het even weten in de Radio Continu app. En dan kan ik die zometeen even voor je draaien.

Patrick Dano met Ik mis je. Ja, en ik vroeg net natuurlijk om een paar leuke verzoekjes die met het weekend te maken hebben. En er komt van allerlei leuks komt er binnen. Jannes wordt aangevraagd. Ik zie mooi Wark voorbij komen. De Party Freaks, Sweet Caroline, links rechts van de Snolle Bollekes. En Peter die vraagt het om Country Roads, maar dan wel de versie van de Hermes House Band. Nou ja, die heb ik inmiddels voor je klaarstaan. Nog steeds mag je dus een leuk verzoekje doen, hè, die jou het weekendgevoel geeft. Dus laat het even weten in de Radio Continu app. En dan kan ik ook zometeen jouw verzoekje gewoon draaien.

0: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man & Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man & Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man & Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man & Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man & Mag met ch.nl.
1: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu, Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
5: Zwaagstra, de wereldtuin sierbestrating.
6: In Hogeveen.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
16: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 9 uur.
17: Radio Continu. Nieuws.
18: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland, maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine €6 miljoen per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. Al in 2020 was Rijkswaterstaat ervan op de hoogte dat de Merwedebrug verzwakt was en de bogen niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. Rijkswaterstaat wilde het zo laten tot de brug in 2030 vervangen zou worden, omdat de bogen maar 2% onder de veiligheidseisen zaten. Begin dit jaar onderzocht TNO staalmonsters van de brug en concludeerde dat het veel minder sterk is dan gedacht. Door vrachtverkeer te verbieden is de belasting veel lager en de brug veiliger. Iran vindt de extra Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de daders van deze sancties berecht en gestraft worden. De maatregelen zijn gericht tegen de

0: fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger, zo staat in een verklaring. President Trump voert de extra economische sancties in omdat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In Almere wordt het samenscholingsverbod in het centrum met een jaar verlengd. Tot augustus 2027 kan de politie ingrijpen als er 3 of meer personen bij elkaar staan. Het verbod werd in februari ingevoerd door overlast van met name groepen jongeren die bijvoorbeeld voorbijgangers intimideerden of in drugs handelden. Volgens burgemeester Van der Loo werkt het en is het beduidend rustiger. Hij benadrukt dat jongeren wel samen mogen zijn zolang ze de openbare orde niet verstoren. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radio nieuws.
1: Continu verkeersupdate.
2: Met de snelheidscontroles van deze donderdagavond op de A2 Utrecht richting Den Bosch staan ze bij 67,9. De A6 Joure richting Emmeloord staan ze bij 300,2. En de laatste A7 Heerenveen richting Groningen, 170,7 staan ze daar.
1: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hoogeveen.
6: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossi XXL in Tweede Exloërmond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op FossiXXL.nl of ren snel naar Fossi XXL. Was je wel?
7: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
1: Dit is Radio Continu.
13: Al meer dan 25 jaar.
1: De nummer 1 in gezelligheid.
13: Tot 10 uur vanavond is dit De Avond met Miek.
14: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
13: Ook in de avond gezellig.
15: Ik

0: Amy Winehouse met Federay. Ja, en dan wordt het tijd voor even een klein grapje. Een tijdje geleden zat ik hier in de studio te oefenen. Ja, op dinsdag en donderdag mag ik nu live op de radio. Maar voordat ik dat mocht doen, ja, moest ik offline, zonder dat iemand dat kon horen, hier wat oefenen. En ja, er hoort ook bij dat je dan even iemand moet bellen. En ik dacht, ja, wie ga ik dan bellen? Laat ik mijn broertje maar eens even bellen. Nou, mijn broertje was ervan overtuigd op dat moment dat hij live op de radio was. Nou, ik heb hem heel even in die waan gelaten. En later op de terugweg naar huis heb ik hem maar even opgebeld. Nou, het was een grapje, het was allemaal om te oefenen. Maar ik dacht, ja, het is nu donderdag. Laat ik mijn broertje dan nu gewoon even echt bellen live op de radio. En dan gaan we natuurlijk even vragen welk liedje hij dan graag zou willen horen. Welke plaats doet hem dan aan het weekend denken. Nou, we gaan hem gewoon eens even bellen. Ik heb hem al aan de lijn. En dan ben ik heel benieuwd welke plaat hij zo meteen gaat aanvragen. Hey, hallo Mark.
1: Hallo. Hi. Mark.
0: Hallo. Hi. Ja, je spreekt met je grote broer hier live op de radio deze keer.
1: Ja. Geloof ik dat nu nog wel?
0: Wat zeg jij?
1: Geloof ik dat nu nog wel?
0: Nou ja, je kunt het geloven of niet, maar het is toch echt zo. Je bent op dit moment live op de radio. En dan zijn we natuurlijk heel benieuwd. Ik heb net de luisteraars gevraagd, wat is nou de plaat die jou meteen aan het weekend moet denken? Ja, welke plaat doet jou dan aan het weekend denken?
1: Moet dat nou van Robert van Hemert?
0: Nou, Mark, dan ga ik die zometeen voor je draaien. En ja, ik zal de radio vast even aanzetten. Want volgens mij zit jij thuis lekker op de bank televisie te kijken. Ja, dan kun je hem zometeen nog even meezingen thuis.
1: Nou, zet ik het gelijk op.
0: Nou, gaan we dat doen. Ja?
1: Oké. Okay. Fijne avond.

Henk Dissel, Stap voor Stap. Ja, en ik heb nog een paar verzoekjes binnen zien komen die dus met het weekend te maken hebben. En ja, er was één verzoekje, die werd weer door meerdere mensen gedaan. Dat is namelijk links-rechts van de Zwolle Bollekus. Lisa, Gerard en Ruben die vroegen hem aan. En Ruben die had er wel een leuk stukje tekst bij. Hij zei, doe maar voor Kevin en Hendrik alvast voor Tour de Pieterpad, links-rechts. En ja, dat is natuurlijk ook zo. Want waarschijnlijk gaan Kevin en Hendrik wat vaker links en rechts dan tijdens de plaat, als ze die hele tocht moeten fietsen. Kevin en Hendrik stappen namelijk op 31 augustus op de fiets voor Tour de Pieterpad van de Sint-Pietersburg in Berg in Maastricht. Helemaal naar Pieterburen. Zo'n 530 kilometer en 5 dagen. En dat allemaal om geld in te zamelen voor Stichting voor het Kind. En ik heb de eer om vanuit de studio jullie op de hoogte te brengen. Waar zijn ze inmiddels? Hoe gaat het met de benen? En wat komen ze onderweg allemaal tegen? En misschien wel het belangrijkste. Na een paar honderd kilometer kunnen ze überhaupt nog wel normaal zitten. Je gaat het allemaal volgen hier op de radio. En ja, ik mag jullie daar overdag dus van op de hoogte brengen. En natuurlijk doen Kevin en Hendrik dit niet zomaar. Ze fietsen voor een stichting voor het kind. En daar kunnen we jullie hulp ook goed bij gebruiken. Wil je een bijdrage doen of eerst nog wat meer informatie? Kijk dan even op onze website. En daar kun je ook al direct doneren. En dus speciaal voor Gerard, Ruben en Lisa natuurlijk links-rechts van de Snollebollekes. Sensation Wild.

0: Is er hier een defibrillator of niet? Want godmannetje.
1: Radio Continu.
2: Omdat het één groot feest is.
3: Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
2: Heel veel mooie muziek. Dat het gewoon de gezelligste station is.
4: Een dag zonder Continu is een dag niet geleefd.
1: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Mooi hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
1: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank? Van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
5: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos oppakken.

0: één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
1: CarParts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsGroningen.nl.
2: Radio Continu. Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
3: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
4: Vanavond zijn er af en toe opklaringen en komen er ook enkele buien voor, mogelijk met onweer. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Vannacht valt er een enkele bui, vooral in de kustprovincies. De minimumtemperatuur ligt rond de 13 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidwestelijke richting. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar komen ook wolken voor. In het binnenland is het eerst nog op veel plaatsen droog. Van het noordwesten uit vallen er steeds meer buien, mogelijk met onweer.
2: Continu verkeersupdate.
4: Met de snelheidscontroles van dit moment op de A2 Utrecht richting Den Bosch staan ze bij 67,9. De A6 Lelystad richting Muiden staan ze bij 62,2. En de laatste A28 Zwolle Amersfoort staan ze nog steeds bij 59,6.
2: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
5: We hebben veel.
6: Aftellen is begonnen. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026 voor Stichting Voor het Kind.
7: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer ook alvast voor het goede doel via radiocontinu.nl.
8: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
7: Tour de Pieterpad.

Lichtje branden, Suzanne Freek. Wat een prachtig liedje is dat toch? Ja, vorige week hadden we hier dan een paar mooie zoektochten naar leuke verzoekjes. Hè? Want verzoekjes die draaien we elke dinsdag en donderdag bij de avond met Niek. Eerst zochten we naar een plaat die iets met regen te maken had, later op de avond afgelopen dinsdag. Waarom we zoeken naar een Duitse meezinger. En er kwamen ontzettend veel leuke verzoekjes binnen. En vanavond vroegen we al naar een plaat waarmee je meteen aan het weekend moet denken. Maar nu mag het wel even een tandje harder. We gaan kijken bij welke plaat we de luchtgitaar even uit de kast kunnen halen. We gaan hem even afstoffen. De denkbeeldige versterker gaat op standje burenruzie. En natuurlijk de radio niet vergeten. Want ik wil heel graag weten welke rockplaat zou jij heel graag willen horen vandaag. Laat het zometeen even weten in de Radio Continu app. En dan kan ik zometeen die rockplaat nog even voor je draaien. Dus laat even weten in de Radio Continu app welke rockplaat zou jij nog heel graag even willen horen.

Lawine Boys, laat maar waaien. Ja, en ik vroeg dan natuurlijk naar Suzanne en Freek, welke rockplaat zou je vanavond nog heel graag willen horen? En ik had met mezelf afgesproken, het eerste verzoekje dat ik binnenkrijg, ja, die ga ik gewoon draaien. De eerste rockplaat die ik binnenkrijg, en dat was deze. Bon Jovi, Living on a Prayer. Die luchtgitaar die mag uit de kast, natuurlijk zing je keihard mee.

0: Radio Continu.
1: De hele dag Nederlandse muziek en dat geeft een zonnig en prettig gevoel in de huidige samenleving.
2: Dan hebben we ook door de week zo'n beetje weekend.
3: Gezellige muziek, super.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Heb je nog een lekker nummer om de dag mee af te sluiten?
1: Ja, dat heb ik zeker, want het is inmiddels alweer bijna 10 uur. Dat betekent dat ik nog 1 liedje vanaf mijn kant mag gaan instarten. Dan wil ik jullie natuurlijk allemaal ontzettend bedanken voor deze gezellige avond. En er kwamen ontzettend leuke verzoekjes binnen weer. Volgende week ben ik gewoon weer terug. Dinsdag en donderdag zetten we natuurlijk in de agenda. En wat ik zei, een hele fijne avond, alvast een fijn weekend. En tot volgende week.

0: LOE. Erkend. Online. Leren.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Spring Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl. Je verdient het.
2: Ben je ook nieuwsgierig?

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
2: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 10 uur.
3: Radio Continu. Nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland, maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine €6 miljoen per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. Al in 2020 was Rijkswaterstaat ervan op de hoogte dat de Merwedebrug verzwakt was en de bogen niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. Rijkswaterstaat wilde het zo laten tot de brug in 2030 vervangen zou worden, omdat de bogen maar 2% onder de veiligheidseisen zaten. Begin dit jaar onderzocht TNO staalmonsters van de brug en concludeerde dat het veel minder sterk is dan gedacht. Door vrachtverkeer te verbieden is de belasting veel lager en de brug veiliger. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
6: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
7: In Hogeveen.
2: Radio Continu. Dit is Radio Continu.
7: Al meer dan 25 jaar.
2: De nummer 1 in gezelligheid.
7: In heel Nederland.

0: Vezel Plus TV. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
4: Oei!
5: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: En alle Ariel, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes! Hamster!
6: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Alle topsanitair en tegels voor jouw badkamer koop je bij VS Sanitair. Superscherp geprijsd. En bij ons kun je eindeloos mixen, matchen en ideeën opdoen. Je vindt het in onze winkel en outlet aan de Rijksweg in Smilde. Ontwerp in 3D? Wel nee. Wij denken eenvoudig met u mee. We bezorgen en installeren zelfs bij u thuis. vs-sanitair.nl. Dus doe maar VS Sanitair, dan doe je al gek genoeg.
9: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
10: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
9: Wat dan?
10: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
9: Oh, mag ik mee?
10: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het zeil, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar. Op thuistestenkopen.nl.
12: We hebben veel beleefd. Delen momenten uit die mooie tijd.
13: Het aftellen is begonnen. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026 voor Stichting Voor het Kind.
14: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer ook alvast voor het goede doel via radiocontinu.nl.
15: Dag in dag uit je eigen station, Radio Continu.

gezegd, vertrouw op mij.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden. Lekkere van
2: Albert Heijn. Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Koop je stroopwafels lekker op de markt bij Stroopie Wafel. Van heerlijke verse stroopwafels tot makkelijk mee te nemen kruimels. Heerlijk vers voor jou gemaakt en zelfs ook glutenvrij. Vergeet Stroopie Wafel niet te volgen op TikTok of bezoek hem live op de markt. Dinsdag tot en met zaterdag in Groningen en op vrijdag ook in Haren en op zaterdag ook in Winschoten.
2: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 11 uur.
3: Radio Continu. Nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland, maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine €6 miljoen per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen,

Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.

0: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu!
1: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu hou hè, dus niet straks.
3: Hands van Voodoo.
1: Aldi.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
6: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
2: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu hou hè, dus niet straks.
3: Hands van Voodoo.
1: Aldi.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. AutohuisWesterkwartier.nl.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: We hebben veel.
11: Aftel is begonnen. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026 voor Stichting Voor het Kind.
12: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer ook alvast voor het goede doel via radiocontinu.nl.

0: Wie is de mol?
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 12 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergrond smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Radio Continu.
4: Al meer dan 25 jaar.
1: De nummer 1 in gezelligheid.
4: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
5: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
1: Altijd gezellig.

0: optellen is begonnen. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026 voor Stichting Voor het Kind.
1: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer ook alvast voor het goede doel via radiocontinu.nl.
2: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
1: Tour de Pieterpad.

0: aan het water, op de fiets, in de auto of lekker in de tuin. Vier je zomer met Radio Continu. Radio.
1: Continu. Hier zo je lief, het slijt me in je armen.
2: Radio luisteren wordt vele malen leuker met Radio Continu.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 1 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Altijd gezellig.

0: optellen is begonnen. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026 voor Stichting Voor het Kind.
1: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer ook alvast voor het goede doel via radiocontinu.nl.
2: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
1: Tour de Pieterpad.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de